0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Het aantal kankerdiagnoses gaat de komende 20 jaar flink omhoog. In 2045 krijgen 170.000 Nederlanders te horen dat ze kanker hebben. Tienduizenden meer dan nu. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum. De stijging komt door de vergrijzing. Kanker komt vaker voor bij ouderen. Het lukt amper nog om asielzoekers op te vangen en daarom slaat het COA opnieuw alarm. Zelfs voor vrouwen, kinderen en zieken is bijna geen plek. Het tekort zou niet komen doordat meer mensen naar Nederland komen, maar doordat asielzoekers veel te lang in de opvang zitten door lange procedures. In Rotterdam is een ambulance tijdens een spoedrit achterop een auto geklapt. Een van de ambulancemedewerkers brak daarbij zijn arm. De bestuurder van de aangereden auto had drank of drugs op en reed zonder rijbewijs. Hij is opgepakt. Een patiënt die in de ambulance lag is oké en meegenomen door een andere ambulance. En de Amerikaanse actrice Eva Marie Saint is overleden. In de jaren 50 en 60 had ze grote rollen in Hollywood-klassiekers als North by Northwest en On the Waterfront, als tegenspeelster van Marlon Brando. Daar kreeg ze een Oscar voor. Eva Marie Saint was ook deze eeuw nog te zien in allerlei films. Ze werd 102. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op mist, koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio.

Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Over 20 jaar is kwaadaardige huidkanker de meest voorkomende kankersoort. Nu staan prostaat- en borstkanker nog bovenaan, maar dat gaat veranderen, blijkt volgens het AD uit onderzoek. Huidkanker ontstaat vaak door veel en lang onbeschermd zonnen, maar is meestal wel goed te behandelen. In het Drentse Hogeveen is het al een paar dagen onrustig door jongeren die zich misdragen. Ze vallen bijvoorbeeld voorbijgangers lastig en gooien met vuurwerk, meldt de regionale omroep. Gisteravond zijn in Hogeveen zeker 6 mensen opgepakt en sommige zijn nog geen 18. De Zweedse politie heeft geschoten op een man die met een wapen rondliep bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Hij had volgens Zweedse media een mes bij zich en zou zich agressief hebben gedragen. De koninklijke familie liep geen gevaar, want er was niemand thuis. De neergeschoten verdachte is naar het ziekenhuis gebracht. En het einde van een voetbaltijdperk. Lionel Messi heeft na ruim 20 jaar zijn laatste interland gespeeld voor Argentinië. De Argentijnen wonnen thuis met 3-0 van Benin. Messi bereidde 2 doelpunten voor en scoorde zelf ook nog uit een strafschop. Hij is nu geen international meer, maar speelt nog wel bij de Amerikaanse club Inter Miami. Het weer van Weer Online. Kans op mist en het is een graad of 10. Overdag eerst droog met zon en daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Na haar mislukte executie in de Amerikaanse staat Tennessee is de ter dood veroordeelde Christa Pike weer bij bewustzijn. Ze kan ook weer praten, zegt haar advocaat tegen Amerikaanse media. Christa Pike overleefde afgelopen week 2 dodelijke injecties en werd daarna snel naar het ziekenhuis gebracht. Daar ligt ze nog steeds. Het aantal kankerdiagnoses gaat de komende 20 jaar flink omhoog. In 2045 krijgen 170.000 Nederlanders te horen dat ze kanker hebben, 10.000 meer dan nu. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum. De stijging komt door de vergrijzing. Kanker komt vaker voor bij ouderen. Na een schietpartij in Rotterdam is op de A13 bij Delft iemand opgepakt. Schieten gebeurde tegen de avond in het Rotterdamse centrum, maar er zou niemand zijn geraakt. De dader vluchtte daarna in een auto en ook het mogelijke doelwit ging er vandoor. Of de opgepakte verdachte wordt gezien als de schutter is niet bekend. En nieuws over 2 voetbalhelden. Lionel Messi heeft gescoord in zijn laatste interland voor Argentinië. Hij benut in de thuiswedstrijd tegen Benin een penalty. En daarmee zit zijn interlandcarrière erop na meer dan 20 jaar. En Cristiano Ronaldo blijft ondanks een ruzie met de bondscoach toch beschikbaar voor het Portugese elftal. Het weer van Weer Online. Kans op mist en het is een graad of 10. Overdag eerst droog met zon en daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Dit is het station van Den Haler. Via kink.nl, de Kink-app en in heel Nederland op DAB+.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het aantal Nederlanders dat te horen krijgt dat ze kanker hebben, stijgt de komende 20 jaar flink. In 2045 zijn het er 170.000, blijkt volgens meerdere media uit onderzoek. Huidkanker komt dan het vaakst voor. De stijging heeft te maken met de vergrijzing. De meeste kankerpatiënten zijn ouderen. De vrouw die in Amerika haar executie overleefde, is bij bewustzijn en kan weer praten. Het gaat om Christa Pike, die veroordeeld is voor moord en vastzat in een dodencel in de staat Tennessee. Vorige week bleef ze leven na 2 injecties die normaal dodelijk zijn. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In Rotterdam is gisteravond een auto gebotst op een ambulance die met een patiënt onderweg was naar het ziekenhuis. Daarbij brak een ambulancemedewerker zijn arm. De automobilist is opgepakt. Hij reed zonder bewijs en had drank of drugs op. De patiënt werd in een andere ambulance gezet en maakte het naar omstandigheden goed. En in Argentinië is een einde gekomen aan een tijdperk. Na meer dan 20 jaar speelde Lionel Messi vannacht zijn allerlaatste interland. In Buenos Aires wonnen de Argentijnen met 3-0 van het West-Afrikaanse Benin. Messi bereidde 2 doelpunten voor en scoorde zelf ook. Hij schoot een penalty hard in de kruising. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog kans op mist, daarna op steeds meer plekken zon. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en vanavond gaat het regenen. En het wordt 20 tot 23 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A15 vanuit Rotterdam naar de Maasvlakte. Bij Oostvoorne 5 kilometer, 20 minuten vertraging, want er zijn daar 2 rijstroken dicht.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Veenstra's Kinkstart.

0: vind ik altijd. Dat hij aan het einde dat hij moet niezen. Is niet. Let's Zeppelin, goedemorgen. Net 6 uur geweest, Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra.
3: Waar zijn we in godsnaam met z'n allen mee bezig?
0: Wakker worden op woensdag 7 Rocktober 2026. Hallo, dit is de No Nonsense Ochtendshow van de Nederlandse Radio. Met vandaag, daar is hij weer hoor. De Kink Misthoorn, vanochtend vooral in het noorden en midden mist, daarna veel zon. Eind van de middag kan er wel een klein buitje vallen in Zeeland. Temperatuur wat warmer nog dan gisteren, 20 tot 24.

Instant Street. Ik kreeg gisteren nog een bericht trouwens binnen. Even kijken, dat was van... Mike. Nog 9 dagen stuurde. Dus het is nu 8 dagen. En dan komt er een nieuwe single uit van Deus. Ik kan niet wachten, joh. Nee, ik ook niet. Dat wist ik ook niet. Grappig. Oké. Hallo, goeie woensdagochtend. Het is de woensdag van Kink. En ja, ik weet dat het voor veel medekinkers geldt. Voor mezelf in ieder geval. Met het vroege opstaan. Dat doe ik niet zonder koffie. Nou, even wat cijfers op een rij. Want ik lees hier net wat leuks over koffieconsumptie in ons volwassen leven. Krijg je volgens een onderzoek bijna 57.000 koppen koffie binnen. Gemiddelde koffiedrinker zit op 2,5 kop per dag. Voor wie is het halve kopje, hè? En we zijn er ook aan verkrocht. 40% van de ondervraagden in het onderzoek zegt zijn ochtendkoffie nooit te willen overslaan. 43% noemt het een van de beste momenten van de dag. En 18%, hier heb ik wel zo mijn twijfels over, vindt koffie 's ochtends belangrijker dan douchen. Dus als je iemand in de trein hebt zien zitten die wakker oogt, maar in 2 coupés verderop nog te ruiken is, dan weet je waarschijnlijk welke keuze die persoon heeft gemaakt. Even kijken hoor.

0: Ik kom er niet uit voor mezelf. Er komen heel veel berichten ook binnen van mensen die zeggen... nou, liever geen koffie dan niet douchen. En ook andersom, het ging er net over. In een onderzoek blijkt dat 18% van de ondervraagde koffie 's ochtends belangrijker vindt dan douchen. Ik had het laatst, vorige week, donderdag was dat... Toen moest ik wat vroeger op, want niet naar de studio, maar naar Utrecht Centraal. Hè, waren we voor de opening van de stembussen. En toen deed mijn douche het niet. Tenminste, er kwam alleen maar koud water uit. En daar had ik gewoon echt geen zin in. Dus ik ben ongedoucht naar Utrecht Centraal gegaan, maar daar wel aan de koffie. Eenmaal thuis de boel weer kunnen fixen en alsnog gedoucht. En ik heb ook wel eens een ochtend gehad dat ik wel had gedoucht, maar dat de koffieautomaat hier niet deed. Die vond ik denk ik toch pittiger. Dus ik denk dat koffie dan voor mij belangrijk... Okay. Goed, we dwalen enigszins af. Hallo, het is Kinkeltoren de Frog Radio. Heb jij gestemd op de King 1500 en staat Coldplay, Muse en Massive Attack in jouw lijstje? Nou, dan zou het zomaar kunnen zijn dat ik zo meteen jouw naam noem... en dan win je het King 1500 t-shirt.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet... als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan... Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Kink. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen... bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk... met je ICS creditcard en Google Pay.
7: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past... en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren... zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
10: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
11: Het eten is klaar, aan tafel.
12: Zo, dat ziet er lekker uit.
13: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
10: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmink Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmink Dagstuin.
15: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
16: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
17: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
18: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
19: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
18: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
20: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
21: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
2: Half zeven. Kink. ANP Headlines.
22: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De komende 20 jaar zullen steeds meer Nederlanders te horen krijgen dat ze kanker hebben, melden meerdere media. Belangrijkste oorzaak is de vergrijzing. Huidkanker wordt zowel bij mannen als vrouwen de meest voorkomende vorm. De vrouw die in het Amerikaanse Tennessee haar executie overleefde is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zeggen haar advocaten. Ze werd vorige week met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Toen bleek dat de dodelijke injecties niet werkten. En na 208 interlands is het voor Lionel Messi nu echt over en uit bij het nationale elftal van Argentinië. Hij sloot vannacht met zijn team winnend af in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Na afloop was er een emotioneel dankwoord van Messi. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog kans op mist, daarna op steeds meer plekken zon. Later vanmiddag meer bewolking en vanavond regen. Het 20 tot 23 graden is het nog steeds zacht.
23: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het noordoosten en zuidwesten van het land komen mistbanken voor. Verder viel op de N15, Maasvlakte Rotterdam bij de Suurhofbrug. 5 kilometer en een half uur vertraging. Komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is daar dicht tot 7:30 vanochtend. N218, Spijkenissen Oostvoorne. Bij de aansluiting met de N15, 5 kilometer file en een half uur tijdsverlies.
24: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
25: Oké, attentie. Staat Coldplay Fix You, Muse, B-Review en Tear Off from a Massive Attack in jouw lijstje? En heet jij Joram Hoekman? Nou Joram, dan heb je de komende 3 liedjes de tijd om een berichtje te sturen met de Kink-app. Doe je dat voordat Coldplay is afgelopen, want dat is de laatste in het rijtje van 3. Dan krijg je van mij het nagelnieuwe Kink 1500 t-shirt. Joram Hoekman. Stuur een berichtje. Ken je Joram? App hem even, want er ligt een t-shirt op me te wachten hier.
24: Kink 1500. Jouw stemlijst. Kink.

0: fix you.
1: Joram Hoekman heeft zich niet gemeld voor zijn lijst. Oh, ja, dat is jammer. Ik kreeg wel een berichtje van Adrie. Is dit mijn lijst? Ik word net wakker en ik hoor, zeker twee nummers van mijn lijstje. Dat zou zomaar kunnen. Misschien alle drie wel. Het was Teardrop, Massive Attack, Be With You van Muse en Fix You van Coldplay. Alle drie uit de stemlijst van Joram. Maar ja, wat ik zeg, Joram Hoekman heeft zich niet op tijd gemeld. Dus geen kinkshirt voor hem. Wel drie heel mooie liedjes op de radio. En om 19:30 weer drie liedjes uit één stemlijst. Misschien wel de jouwe. Als je dan op tijd meldt, dan krijg je van mij het Kink 5.

0: heerlijk. Niks aan de hand, een beetje uit de jaren 90. Ik ben er allemaal blij van de muziek van Dodgy. En good enough. Ja, voor mij dus wel. Ja, dit is goed genoeg. Hier doe ik het ervoor. Hier kom ik wel met een lach mijn nest uit. Ja. Ronald Rebelswaan vertelt je zometeen in het ANP van 7 uur... dat de komende 20 jaar steeds meer mensen de diagnose kanker zullen krijgen. Waar dat aan ligt, hoe dat komt, hoor je in het ANP met ook nieuws over de laatste wedstrijd van Messi die afgelopen nacht is gespeeld. Daarna op je radio... Black Rose. En hard to handle, maar ook de nieuwe Queens of the Stone Age, Where the Goth Girls At en Blink-182. Dus Black Crowes, Queens of the Stone Age en Blink-182 komen gegarandeerd op je radio zometeen. En daarna, en dat bepaal jij. Wat zou jij nog graag willen horen aan het begin van je woensdagochtend? Wat kan ik voor jou draaien als kinkstart? Kun je heel simpel eventjes regelen door je telefoon te pakken, de Kink-app te openen, druk op contact... En tik in of spreek in, wat wil jij horen?
1: Kink. Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
2: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
7: Ah, oh, nee.
6: Maak er een potje van

0: Nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
1: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
2: Download de app en start met vinden.
3: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl. Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Relaxed?
8: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
13: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Steeds meer mensen zullen de komende 20 jaar te horen krijgen dat ze kanker hebben, meldt het kankercentrum. De stijging komt vooral door vergrijzing. Kanker komt vaker voor bij ouderen. Huidkanker wordt zowel bij mannen als vrouwen de nummer 1, maar ook leverkanker is een opmars omdat meer mensen te zwaar zijn. Ook gisteravond was het weer onrustig in Hoogeveen. Er werden 8 minderjarigen aangehouden. Volgens RTV Drenthe houdt de politie de boel al een tijdje in de gaten. Jongeren op fatbikes intimideren voorbijgangers in het centrum en gooien met vuurwerk naar ze. Politie fouilleert de jongeren om te checken of ze vuurwerk bij zich hebben. Christa Pike, de vrouw die in Amerika haar executie overleefde en naar het ziekenhuis werd gebracht, is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Volgens haar advocaat is haar herstel medisch gezien ongekend, maar verwacht wordt dat het wel lang gaat duren. Pike zou met handboeien om in bed liggen. En Lionel Messi heeft na 208 interlands afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. In een vriendschappelijk duel met Benin maakte hij zijn laatste doelpunt. Het werd 3-0. Het stadion en de straten eromheen waren vol. Na afloop bedankte Messi geëmotioneerd zijn fans. Hij blijft nog even spelen voor Inter Miami. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog kans op mist, daarna op steeds meer plekken zon. Later vanmiddag meer bewolking en vanavond regen. Met 20 tot 23 graden is het nog steeds zacht.
15: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het noordoosten en zuidwesten van het land komen mistbanken voor. Op de A15 Rotterdam-Maasvlakte bij afrit Oost-Voornaal 10 kilometer file. Een uur vertraging, de weg is daar dicht. Het verkeer moet via de af- en oprit tot 10 uur vanochtend. De N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam, de andere kant op dus, bij de Suurhofbrug 5 kilometer file en 3 kwartier vertraging. Daar is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De weg is daar dicht tot 7:30 vanochtend. N57 Middelburg-Rotterdam bij de aansluiting met de A15, 9 kilometer file en 30 minuten vertraging. Ja, en omrijden, dat gaat via de N218. De weg Spijkenisse Oost-Voorne voor de aansluiting met de N15, 7 kilometer file en 1 uur vertraging. En ook de andere kant op is je extra reistijd 3 kwartier.
16: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's.

0: Het is 11 minuten over 7. Hallo, Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra, Veenstra.
3: En wie ben jij nou weer?
0: Even kijken, Simone is erbij.
4: Goedemorgen en happy Rocktober, Kink.
0: Ja, Rocktober, zeker. Even ook een shout-out naar Helene. Helene is jarig. Vast medekinker Helene is jarig vandaag. En wat ik helemaal nog niet heb gemeld, maar zij doet gedurende Rocktober elke dag een andere Kink-shirt aan. Dat vind ik echt heel tof. Ja, oktober is de maand van de Kink 1500, dus onze maand. Ja, en wij zijn rock, dus is het vanaf nu gewoon altijd Rocktober. Zo makkelijk kan het ook zijn. Ook Stefan is erbij.
5: Hey Michiel, Stefan, goedemorgen. Er is een klein beetje mist richting noorden op de A50. En misschien wil ik hierbij dan introduceren de Kink Mini Misthoorn.
0: Oké.
5: En die gaat als volgt.
0: Ja, graag gedaan. Dankjewel, Stefan. Maar hij mag inderdaad wel ook de echte misthoorn, want het is op meerdere plekken al mist gemeld. Even kijken, noordoosten, zuidwesten, zuidoosten stuurt Pieter. Het zuidoosten is het mistig. En ik heb nog een paar meldingen binnen die ik niet zo... door alle mist kan ik het niet zo snel meer zien. Ja, dat is mooi, hè. Hey, als die mist wel eens opgetrokken, dan wordt het gewoon een prima dag. De laatste mooie dag van het jaar stuurt... de laatste warme dag stuurt Kevin. De laatste mooie dag van jou misschien. Alhoewel het in de winterdag ook donders mooi kan wezen. Vanochtend is eerst plaatselijk mist. Daarna mooi weer. Veel zon tot de avond vrijwel droog. Het wordt warm. 20 graden in het noordwesten tot 25 in Zuid-Limburg. In de loop van de avond gaat het regenen. Langs de kust ook flink waaien. En vanaf morgen dan gaan we echt richting wat meer herfstachtig weer.
6: Je wordt

0: Small Things. Er komen bij King nog wel eens berichten binnen tijdens het draaien van een energieke plaat. Betalen jullie ook de snelheidsboete? Dat ligt aan hoe snel je gaat, denk ik, vanaf nu. Want ik lees net een verhaal, joh. Een 48-jarige Zwitser heeft het record voor de zwaarste snelheidsovertreding ooit in Frankrijk op zijn naam gezet. Maar hij komt er misschien nog mee weg ook. Deze gast had geflitst op de snelweg in de Haute-Savoie met 312 kilometer per uur. Voor de mensen die meeschrijven, hij reed in een Porsche GT3. Een Porsche 911 GT3, spreek je dat zo uit? Ik ken auto's, hè, dat weet ik helemaal niet. Of misschien ook wel 911 of 911, weet ik veel. Nou goed, 312 kilometer per uur, dat is best hard, hè? Dat is dus te hard. Politie zet hem direct aan de kant op zijn autobeslag, maar krijgt hij een boete? Want de flitspaal op de A40 is niet officieel gecertificeerd voor zulke hoge snelheden. Waardoor de meting juridisch gezien ongeldig kan worden verklaard. Wauw! Dus je kunt ook gewoon zo hard rijden. Ja, sorry, dat kan mijn apparaat niet aan. Dat zei mevrouw gisteren ook nog. Nee, maar dus, dat is ook nog... Dus betalen we je boete, dat ligt aan hoe hard je gaat. Nee, niet doen hoor. Geen gekke dingen denken. Niet zo hard rijden. En dit vind ik ook een mooi verhaal. Die snelheidsboete was in Frankrijk, maar Chocomel heeft het aan de stok gehad met een Spaans bedrijf, Cacao Lat. Ook een chocoladedrankje. En die ging op een gegeven moment dezelfde kleur geel gebruiken als Chocomel. Dus Chocomel naar de rechter gestapt, zei... Nee hoor. En inderdaad, de specifieke kleur van Chocomel, die heeft ook een aparte naam. Dat is, om precies te zijn, Pantone PMS 116, of 116, wil ik ook vanaf zijn, is een beschermde kleur. En dus mag dat Spaanse cacao-drankje niet de Chocomel geel gebruiken. En daarmee schaart Chocomel geel zich in een illustre rijtje.
1: Goedemorgen, dit is jouw kickstart.
0: Want over het algemeen zijn kleuren niet zo heel makkelijk vast te leggen, maar er zijn een paar voorbeelden bij wel eens gebeurd. Het lila van Milka-chocolade. Nou, die, ja, die, daar kan ook wel in komen. Want het, neem een lila pauze, zeg. De kleur is als onderdeel van de hele merkpropositie. Ook ooit vastgelegd is het donkerblauw van Nivea. Dus je zult niet snel een product in de winkel zien met dezelfde kleur blauw als Nivea. En het bruin van UPS. Ook het bruin van UPS is officieel beschermd. Dus Chocomel geel, Milka lila, Nivea donkerblauw en UPS bruin is officieel beschermde kleur. Ik vind het dan toch wel weer grappige informatie. Goed, de Kickstarts kwamen heel veel verzoekjes binnen. Waaronder deze van Dick.
2: Goedemorgen, Michiel en alle medekinkers. Gisteravond een Star Sailor geweest. Wat was dat grandioos, zeg, met dat strijkorkest. Vreselijk genoten. Dus ja, ik ben blij dat ik geweest ben en ik zit nog na te genieten. En Michiel, mocht je ruimte hebben ergens voor de Kickstart of gewoon zomaar, doe dan maar Star Sailor. En dan in de crossfire, want die hebben ze gisteren niet gespeeld. Ook een waanzinnig nummer.
1: Kickstart.

0: Pepper, Space Mountain, Honey, I'm Home. Goedemorgen, het is 7:45. Hugo die stuurt potdullemen. Mooi liedje, die In the Crossfire Stars. Heel inderdaad gevraagd door Dick. Maar Hugo zegt, ik heb al gestemd voor de King 1500. Ik was deze vergeten. Ik had deze zo nog tussen kunnen zetten. Lekker nummer, ja. En het was geweldig gisteren natuurlijk ook, Erwin. Prachtig concert in een prachtige zaal. Star Sailor speelde gisteravond met een volledig strijkersorkest in Tivoli Vredenburg. Leuk om even stil te staan bij beschermde kleuren. Naar aanleiding van het nieuws dat Chocomel, een Spaans bedrijf met succes, hun geel heeft laten verbieden te gebruiken. De vraag is van Gijs, die stuurt: ik neem aan dat die kleurbescherming alleen geldt in context van waar ze voor beschermd zijn of niet. Mag je ook geen fietsen gaan produceren in de Choco geel kleur? Dat zal per merk een beetje verschillen, maar ik denk dat je daar wel gelijk in hebt. Gijs, ik denk dat Chocomel geel bijvoorbeeld alleen maar vaststaat voor dranken. Misschien zelfs alleen maar cacao dranken, dat weet ik niet eens zeker. Maar ik kreeg ook nog een bericht van een oude bekende. Wouter!
1: Hey!
0: Long time no speak, hey. Man. Hoe is het nou?
1: Ja, goed.
0: Fijn dat je nog nuttige dingen aan dit programma weet toe te voegen. Voegen, was het woord. Want naast Chocomel geel, Nivea donkerbruin, Milka Lila en UPS bruin
1: is ook het magenta, het roze van T-Mobile volgens mij een beschermde kleur. Of in ieder geval een kleur waar ze je voor aanklagen als je hem wilt gebruiken.
0: Ongetwijfeld. Even kijken. Ja, klopt. T-Mobile / Deutsche Telekom heeft magenta als kleurmerk vastgelegd voor bepaalde telecomdiensten. En verdedigt het merk recht ook actief, staat er letterlijk bij.
1: Nou ja, dat is de juridische vorm van wat ik net zei.
0: Dankjewel, Wouter. Heb jij gestemd op de King 1500 en staat in jouw lijst Audioslave, Wedlack en R.E.M.? Dan zou het zomaar kunnen zijn dat ik drie liedjes uit jouw lijst zo meteen draai en ook jouw naam noem. En als je dan binnen die drie liedjes een berichtje stuurt, krijg je van mij het King 1500 t-shirt. King.
2: Heb jij al gestemd op de King 1500? Elke uur draaien we drie tracks uit misschien wel jouw stemlijst. Hoor je naam en jouw stemlijst? Stuur dan meteen een bericht met de Kink-app naar de studio. En win het nieuwste Kink 1500 shirt. Meer info en stemmen in de Kink-app en op kink.nl.
3: Kink. Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campina Melk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
5: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels. 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram ook 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
7: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar. Verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
11: De energietransitie is onmogelijk.
12: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: Half acht. Kink. ANP Headlines.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het aantal kankerdiagnoses gaat de komende jaren flink omhoog, naar 170.000 in 2045, zegt het kankercentrum. En waar nu nog borst- en prostaatkanker het meest voorkomen, is dat straks huidkanker, is de verwachting. Het was ook gisteravond weer onrustig in het centrum van de Drentse Hogeveen. Daar vallen volgens de regionale omroep jongeren op fatbikes al een tijdje mensen lastig. De laatste dagen zijn al bijna 15 mensen aangehouden. Een Amerikaanse vrouw die vorige week haar executie overleefde is bij bewustzijn en aanspreekbaar, zeggen haar advocaten. Christa Pike ligt in het ziekenhuis nadat twee executiepogingen met dodelijke injecties waren mislukt. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog plaatselijk nevel en mist, daarna vrij zonnig en opnieuw zacht, 20 tot 23 graden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond gaat het vanuit het westen regenen.
14: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het noordoosten en zuidwesten van het land komen mistbanken voor. Verder al veel vertraging op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Bij de Zuurhofbrug 12 kilometer file, uur vertraging. De weg is daar dicht, het verkeer moet via de af- en oprit. Op de N15 Maasvlakte Rotterdam bij de Zuurhofbrug 5 kilometer file en 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is daar dicht tot 7:30 vanochtend. En daardoor in beide richtingen vertraging op de N218 vanuit Oostvoorne naar Spijkenisse. Een uur extra reistijd tot de aansluiting met de N57. Op de N218 Spijkenisse-Oostvoorne staat de file 10 kilometer voor de aansluiting met de N15 en ook daar een uur vertraging.
2: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
15: Hopelijk is dat een beetje mooie aansporing voor je als je nog niet hebt gestemd en je hoort dan uur in, uur uit die mooie bloemlezing uit lijsten van andere mede-kinkers. Stem ook! Doe het via kink.nl. Het kan nog tot en met morgen over een week. Nog 8 dagen de tijd. Volgende week donderdag is de laatste dag om te stemmen. Oké, nu 3 liedjes uit de lijst van Paul Prinsen. Paul, ik draai uit jouw lijst Audioslave, Wet Leg en R.E.M. Als jij binnen die 3 liedjes mij een berichtje stuurt, Paul Prinsen, heb ik hier voor jou het Kink 1500 t-shirt liggen.
2: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

0: Met Paul.
1: Hey, Paul!
0: Hey.
1: Wat een goede muzieksmaak, man.
0: Fijn.
1: Ja, en...
0: Blij dat je er blij mee bent.
1: En ook blij dat je op tijd reageert binnen de drie liedjes. Je hoorde jouw stemlijst. Check even mij het King 1500 t-shirt.
0: Top, bedankt.
1: Graag gedaan, net zo makkelijk. Ja, het is heel simpel. Je kunt via kink.nl en via de Kink-app stemmen op de Kink 1500. Minimaal 10, maximaal 50 liedjes. Beste liedjes ooit, beste alternative rock tracks ooit. En als je dat hebt gedaan, hoef je vervolgens even niks meer te doen dan behalve luisteren naar Kink. Want elk uur, rond het half uur, pakken wij één van die stemlijsten uit. Hoef je niet nog een keer een apart berichtje over te sturen. Op het moment dat je hebt gestemd, doe je mee. En als we dan drie liedjes uit jouw lijst draaien en we roepen je naam erbij, moet je even een berichtje sturen en dan krijg je het Kink 1500 shirt. Over drie kwartier, rond 8:30, weer zo'n bloemlezing. Ik kan vast verklappen dat je dan onder andere muziek van Sum 41 en Youngblood krijgt. Dus als je daarop hebt gestemd, dan zou ik even extra scherp gaan luisteren zo rond die tijd. Nu is het tijd voor...
2: Ik was vandaag jaar oud.
1: Elke dag rond 7:15 net wat slimmer wakker dan dat je dacht ervoor ging slapen. Ik kreeg een DM'tje van een goede vriend van me, van Mark. En die zegt, dit is wel een mooie. Als je tv kijkt, dan word je doodgegooid met herkenningstunes. Nog heel vaak als je ding-de-ding-ding hoort, dan denk je, ah, de reclame van RTL 4. En zo is dat wereldwijd een fenomeen. Misschien zegt dit je wel iets. Dit is niet in Nederland, dit is van NBC. Een van de grote Amerikaanse networks. Bekend van Saturday Night Live, The Tonight Show, Friends, Seinfeld, The Office. Allemaal van NBC. En misschien dat je al in je hoofd dit doet van NBC. Dit audiologo bestaat al meer dan 100 jaar. Dat stond in de radiotijd, toen NBC alleen maar radio maakte. En dat is eind jaren 20 van de vorige eeuw. Toen zulke tonen werden gebruikt als signaal voor de aangesloten radiostations. En nog steeds wordt dit NBC gebruikt. Maar het is geen NBC. Deze noten, en als je een beetje muzikaal onderlegd bent, dan hoor je het misschien wel, is GEC. Gerard Eduard Cornelis. Maar hoezo dan? Nou, een van de bedrijven die aan de wieg stond van NBC, misschien weet je dit wel, van de serie 30 Rock. Fantastische comedy-serie, waarin het ook regelmatig gaat over het moederbedrijf van NBC, namelijk General Electric. Beter bekend als General Electric Company, oftewel GEC. Ja. De eigenaar van NBC verstopte heel simpel door de noten GEC te gebruiken, de bedrijfsnaam in het audiologo.
2: Ik was vandaag jaar oud.
1: Mooi, dankjewel Mark. Een hele mooie Ik was vandaag jaar oud. Heb je er ook zo eentje, een feitje dat het goed doet bij de koffieautomaat, bij de waterkoeler of gewoon op verjaardagen die altijd nog een beetje saai zijn? Laat me weten! Stuur eventjes in met de Kink-app en luister elke ochtend rond 7:15 voor een nagelnieuwe kakelverse Ik was vandaag jaar oud.

op de woensdagochtend, kleine waarschuwing, want hier en daar is het toch behoorlijk mistig. Dus klinkt de kink misthoorn. Als de mist is opgetrokken, mooi weer, veel zon. Tot de avond vrijwel overal droog en ook warm. 20 graden in het noordwesten, 25 in Zuid-Limburg. Loop vanavond gaat het regenen en langs de kust ook flink waaien. Namor.

0: grootste klassiekers uit de alternative rock en ook het nieuwste van het nieuwste wat nu echt gehoord moet worden, dat is Kink. Daarom Duo 1&0 van Arctic Monkeys en That's Me van Kyo achter elkaar. En zometeen bijvoorbeeld Kids van MGMT en Bleach 93.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Kink. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
10: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
11: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
14: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
15: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
16: Shape the future with confidence. EY.
17: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
18: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
19: Een initiatief van Pfizer.
20: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
21: Ach, lieverd. Koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging. Kijk,
20: soms heb je even Douwe Egberts nodig.
22: De energietransitie is onmogelijk.
23: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
24: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
25: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Uitgeprocedeerde asielzoekers die doelbewust niet meewerken aan hun terugkeer moeten 6 maanden cel krijgen. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel van asielminister Van den Brink. Hij vindt asielbeleid niet geloofwaardig. Als mensen die hier illegaal verblijven hun uitzetting blijven frustreren, dan moeten we ze kunnen bestraffen, zegt hij. Het aantal kankerdiagnoses loopt de komende jaren flink op, zegt het kankercentrum. Het komt vooral door vergrijzing. Er zijn meer ouderen en die worden ook steeds ouder. Huidkanker is over 20 jaar de meest voorkomende kankersoort. Nu is dat bij mannen nog prostaatkanker en bij vrouwen borstkanker. Het was ook gisteravond weer onrustig in het centrum van Hogeveen, meldt RTV Drenthe. Al een tijd heeft de politie daar zijn handen vol aan groepen jongeren op fatbikes. Die vallen mensen lastig en gooien met vuurwerk. Er zijn al zo'n 15 mensen aangehouden, onder wie flink wat minderjarigen. En Christa Pike, die haar executie overleefde, kan weer praten en is bij bewustzijn. Dat zeggen haar advocaten. De Amerikaanse kreeg vorige week 2 dodelijke injecties, maar dat ging niet goed. Na ruim een uur leefde ze nog en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze verder herstelt is nog niet te zeggen. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog plaatselijk nevel en mist, daarna vrij zonnig en opnieuw zacht. 20 tot 23 graden. Vanaf morgen koeler en rond de 15 graden.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het noordoosten en zuidwesten van het land komen mistbanken voor. Verder al een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Roelof Arendsveen, een kwartier vertraging. De A15 Rotterdam-Europoort bij de Zuurhofbrug. 15 kilometer file en een uur oponthouden. Zijn 2 rijstroken dicht. Verkeer kan passeren via de vluchtstrook. De andere kant op is de linkerrijstrook dicht op de N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam. Dat is na een ongeluk met een vrachtwagen bij de Zuurhofbrug. 6 kilometer file daar nog en 20 minuten oponthoud. En een uur vertraging in beide richtingen op de N218, de weg Oostvoorne naar Spijkenisse. Richting Spijkenisse staat de file voor de aansluiting met de N57. Richting Oostvoorne sta je vast voor de aansluiting met de N15.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's

0: heel benieuwd hoe vaak en hoe hoog deze gasten gaan eindigen in de Kink 1500. Want ze komen vaak voorbij in de stemlijst. Dat zie ik al wel. Bleach Down Free nieuwe single. Of, de vorige, dus zijn we nieuw uitgekomen. Dit is Figure 8 bij Kink. De Kink 1500 stemmen. Ze zijn geopend sinds een week ongeveer. Je kunt nog tot en met donderdag de 15e je stem uitbrengen. Dus morgen over een week sluiten de stembussen. Laat even weten wat jij de beste rocktrack van de tijden vindt. Maak je nog kans op het Kink 1500 t-shirt. Dat is weer eventjes fan en lekker. Het is 12 over 8. Hallo Michiel hier.
1: Welkom Michiel.
2: Veenstra, Veenstra.
0: En een kleine reminder. Gisteren voor de eerste groepen. 11 november staat Papa Roach in Rotterdam. De RTM stage in Ahoy Rotterdam. En ik mag de leukste vriendengroep van Nederland daar in zich heel naartoe sturen. Dat wil zeggen, 6 tickets voor 1 groep heb ik hier liggen. Dus ben ik op zoek naar de leukste vriendengroep. Laat eventjes weten, en dat kan nog tot morgen. Morgenochtend ga ik misschien jou wel terugbellen. Waarom jouw vriendengroep de leukste is. En dat kan zijn aan de hand van een foto van een tof uitje wat jullie hebben gedaan. Of de naam van jullie appgroep of whatever. Ik mag jou plus 5 vrienden of vriendinnen naar Papa Roach sturen. 11 november staan ze in de RTM stage in Rotterdam. En dat is toch wel een leuke voor in de vrienden-appgroep. Hey jongens, we gaan met z'n allen naar Rotterdam toe, toch? Dus laat even weten, stuur een bericht met de Kink-app. Waarom jouw vrienden...

0: Smashing Pumpkins bij Kink en het prachtige Disarm. Net 7:15 geweest.
1: Bellen met Ellen.
0: Ik ben al een paar jaar, iets meer dan 5... trots ambassadeur van de stichting No Guts, No Glory. Die stichting laat muzikale wensen uitkomen van mensen van alle leeftijden die met kanker te maken hebben. En dat is heel mooi, belangrijk en prachtig werk wat ze doen. Ik ben er heel trots op en daarom bel ik elke woensdagochtend in dit radioprogramma met Ellen Gerritsen. Ellen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ellen is de directeur van de stichting No Guts, No Glory. En als ambassadeur rol ik met liefde spreekwoordelijk een rode loper voor je uit. Doet niet echt hoor, want het slaat nergens op. Want we bellen elkaar, dus waarom zou ik hier een rode loper uitrollen? Dat is een beetje onzin. Maar spreekwoordelijk...
2: Nou, je hebt nou wel de ruimte in die nieuwe studio.
0: Dat is wel waar, ja. Kom je weer een keer langs anders? Dat we weer een keer gezellig samen een ochtendje gaan doen. Dat we mensen liedjes laten aanvragen die hen op wat voor manier dan ook eventjes kracht geven.
2: Nou, als luisteraars denken van dat is leuk, dan moeten ze het vooral jou even laten weten. Maar als er nu 100 berichtjes komen van alsjeblieft, die 10 minuten per week is echt meer dan genoeg, dan blijf ik lekker thuis.
0: Nou, bij deze.
2: Nee, het lijkt mij hartstikke leuk.
0: Mij ook, maar we gooien het in de groep. Lijkt het je leuk als Ellen weer een keer een ochtend aankomt schuiven? Ik bedoel, we hebben inderdaad de ruimte om hier gasten te ontvangen. Niet dat het in de vorige studie niet kon, maar nu kun je ook een keer echt gewoon dat je lekker
2: ook
0: kunt
2: je
0: zitten.
2: Je tas nog kwijt.
0: Ik kan ook je tas nog kwijt, hoe leuk is dat? Ja. Nou, laat me even weten dan. Ellen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Had ik al gezegd, maar bij deze. Wat is er zoal gaande bij de burelen van Stichting No Guts, No Glory?
2: Ja, we hebben een mooie week gehad. Gisteren is er een piano geleverd op de afdeling hematologie in het Radboud ziekenhuis. Op de afdeling oncologie hadden ze al een eigen piano van ons gekregen. Maar mensen op hematologie liggen vaak in isolatie. Of eigenlijk bijna altijd. Dus die kunnen ook de afdeling niet af en vaak ook de kamer niet af. En daar hebben we speciale wieltjes onder laten zetten. Ik ben weer heel druk met mijn armen aan het gebaren. Er lopen mensen voorbij die denken, die vrouw spoort niet. En dat klopt. Wacht even, sorry. Wieltjes onder de piano laten zetten, zodat die piano naar een kamer gereden kan worden. Want stel je voor dat jij echt 2 weken of een maand en soms nog langer in isolatie ligt. Ja, op een gegeven moment heb je Netflix wel uitgespeeld.
0: Ja.
2: En hoe fijn is het om dan muziek te kunnen maken?
0: Ja, te gek.
2: Ja, dus dat is echt heel fijn. En morgen wordt er nog een piano geleverd.
0: Heel stomme vraag, Ellen. Sorry tussendoor. Maar is het alleen voor mensen die zelf piano kunnen spelen? Of kun je ook vragen, wil iemand hier een moppie spelen?
2: Want, ja, zeker.
0: Ja, okay.
2: In hematologie werkt dat natuurlijk anders. In andere ziekenhuizen nodigen wij ook boeken wij artiesten om te komen spelen. Maar inderdaad, we kunnen daar niet zomaar zeggen van komen vandaag met 3 artiesten. Maar het is voor patiënten, voor zorgmedewerkers. Er zijn echt heel veel zorgmedewerkers die muziek kunnen maken.
0: Ja.
2: En niet dat zij dan 3 uur lang piano gaan zitten spelen. Maar weet je, het is zo ontzettend fijn en zo'n uitlaatklep voor iedereen in het ziekenhuis. Dus het is inderdaad niet alleen voor patiënten. Voor iedereen die wil. Soms ook bezoekers.
0: Mooi.
2: Mooi.
0: Zeker.
2: Ja, en morgen komt er op verzoek van Fixbegeleiding. Daar hebben we al vaker mee samengewerkt. Dat is een organisatie die zich inzet voor kinderen waarvan kanker in het gezin speelt. Dus soms zijn ze zelf heel ziek, maar ook heel vaak papa of mama. Die komen te overlijden. Zij doen dan die mentale ondersteuning. En ja, wij doen al een paar jaar dingen samen met ze. Maar zij hebben een locatie waar heel veel kinderen komen. Met heel veel groen en dieren. En gewoon waar kinderen gewoon even kind kunnen zijn. En die hebben ook gevraagd of ze daar een mooie piano mochten hebben. Zodat kinderen daar ook muziek kunnen gaan maken. Ja, of course. Dus daar komt morgen een mooie piano. Dan zijn er nog deze week 2 ziekenhuizen die contact hebben opgenomen. Dus buiten dit om, die ook graag een samenwerking willen. Die onze muziekknuffels willen, piano willen, optredens willen van artiesten. Dus dat gaan we ook doen. Dus dat alleen al is best wel veel. Want we betalen dat natuurlijk ook allemaal. Ja, we zijn er nog niet.
0: Ik ga je toch even een vraag over stellen, Ellen. Want een ziekenhuis belt en zegt, wij willen knuffels, willen een piano, willen optredens. En jij en jouw medewerkers, klein clubje, en je zegt zelf, het moet wel ook allemaal worden betaald door de stichting. Denk je ook nu eens dat je zegt van, ja, u kunt wel zoveel willen?
2: Nee.
0: Oh.
2: Want als in deze gevallen, kijk, het is niet zo dat iemand zegt van, hoi, ik heb mijn enkel gebroken, doe mij de komende week caviar als ontbijt. Weet je, dit gaat om zulke wezenlijke dingen. En de ziekenhuizen waar ik de laatste tijd contact mee heb ik zulke bevlogen zorgmedewerkers gesproken. En ik heb het er vorige week al even over gehad. Dat mensen denken, gaan we hier nou weer over hebben? Ja, hier ga ik het weer over hebben. Want niet alleen gaat het nu om andere ziekenhuizen, maar ik heb zo veel respect voor deze zorgmedewerkers die zich echt de tyfus werken en dan toch nog de ruimte vinden om te denken, ik wil meer voor onze patiënten doen. Ja. Alleen het ziekenhuis heeft geen budget. En dan komen ze bij ons. En ik vind dat alleen maar mooi. En je kan met een paar duizend euro kost zo'n piano met de kruk en de koptelefoon. Dat is veel geld, dat klopt. Maar daar hebben wij donateurs voor. En mensen die nu massaal donaties gaan overmaken en merch gaan bestellen.
0: Ja, Stichting NGGNL mensen.
2: Maar met één zo'n piano bereik je zo ontzettend veel mensen de komende jaren. Ja. Die kracht van muziek kunnen ervaren. Even afleiding hebben. Even met hun hoofd ergens anders naartoe kunnen. Het is niet te beschrijven waardevol wat zo'n piano doet. Want ik weet ook van ziekenhuizen dat er patiënten zijn die bijvoorbeeld 's nachts niet kunnen slapen. Nou ja, en dat zijn er veel. En niet iedereen denkt dan, oh ja, piano spelen, maar het zijn er wel genoeg. Ja. Die denken, oh fijn, ik kan niet slapen, ik kom er niet uit, ik ga piano spelen. En of die piano komt dan naar de kamer, of ze gaan naar die algemene ruimte. Er zit natuurlijk een goede koptelefoon bij, want iedereen zal het waarderen als 's nachts ineens piano wordt gespeeld. En iedereen kan inderdaad muziek maken. Maar dat maakt niet uit, weet je wel. Dus zeker. Ik had van de week wel van, oh, nog een ziekenhuis. Oh, nog een zorginstelling. Ja, weet je, het gaat heel hard nu. Maar ik heb er ook vertrouwen in dat mensen hierin meegroeien met ons. Mensen die naar Kink luisteren. Mensen die ons volgen en zien. Er gebeurt heel veel. Misschien hebben ze even een extra zetje nodig. Want we hebben nu ook dus in 2 maanden meer dan 200 knuffels uitgedeeld. Muziekknuffels aan kinderen. Ook dat gaat heel hard. Dus ik heb er 500 opnieuw besteld.
0: En een zo'n knuffel, hebben we gezegd, zit op 50 euro per stuk, hè? Nog los van het brengen en alle administratie.
2: Ik heb het ook nog niet hoeven betalen. Ik heb ze wel al besteld. Ja, maar denk, als ik zie hoe hard dat gaat. Ja. En hoeveel kinderen we daarmee kunnen bereiken. En de filmpjes die ik krijg van ouders. Van hoe kinderen, ja, en dat deel ik dan niet. Want dat vind ik gewoon, dat is zo intiem. Dus kinderen die met al hun verdriet kwijt kunnen in die knuffel als ze naar zo'n stem luisteren. En weet je wat het is? Ik snap het, als ik dat wel zou delen, dan voelen mensen hoe waardevol het is. En dan, zo werkt het nou eenmaal, dat weet je, ik noem dat emo-porno. Ja. Dan gaan mensen eerder doneren. Maar weet je, ik vertel er liever over en ik deel het niet. Want ik zal altijd,
0: dat vind ik heel mooi. De waardigheid van de mensen die bij jullie aankloppen, die staat gewoon ver bovenaan alles. En dat, ook dat is weer een van de redenen waarom ik zo ontzettend veel bewondering heb voor wat jij en jullie doen.
2: Dankjewel. Dankjewel. Dan zou je zeggen, nu is het gesprek klaar, is het niet. Maar nu ga ik er dan nog even heel snel doorheen van wat we nog meer hebben gedaan. We hebben zondag de laatste wens van Marianne uit laten komen. Die is heel bewust afscheid van het leven aan het nemen. En wil vooral haar kleinkinderen daar goed op voorbereiden. En muziek is haar hele leven ontzettend belangrijk voor haar geweest. Ze heeft een prachtig verhaal geschreven over welke liedjes en waarom. En hoe dat als een rode draad door haar leven is gegaan. Toen hebben we artiesten uitgenodigd van de Gouden Herinnering. Die hebben al haar lievelingsliedjes gespeeld in haar tuin. Met haar kinderen, met haar kleinkinderen. Zij heeft daarover verteld aan haar gezin van waarom bepaalde muziek zo belangrijk voor haar was. En het helpt haar heel erg vast aan om ook dat stukje over te dragen aan haar kleinkinderen en ze mee voor te bereiden op haar naderende einde. Dat ze dit dan nog samen hebben gehad, was voor haar ontzettend waardevol. En daarmee ook voor ons. Ik vond het echt prachtig. We hebben de aankomende dagen hele andere soorten wensen. We hebben Sylvia gaat naar Replay. Kent u ze nog?
0: Ja, Alade.
2: Ja, die heeft daar ontzettend veel zin in. We hebben een feestje van Patricia, die ontzettend fan is van Rob, DJ Rob en MC Joe. Wow. En die hebben wij ingehuurd. Er gaan weer kindergitaren en knuffels naar heel veel kinderen toe aankomende dagen. Zaterdag is er een benefiet voor ons, Metal Up Your Ass, en dan S met ES. Dat is een tribute naar Jan van S. Die is 3 jaar geleden komen te overlijden. En vrienden van hem wilden daar iets mee doen. En die hebben toen vorig jaar de eerste editie van Metal op je S georganiseerd. Ja. En ze gaan het nu nog een keer doen. En de opbrengsten gaan naar ons. En dat is in de zaal Het Rad in Elshout. Op die site kun je ook kaartjes kopen mocht je willen gaan. En onder andere Metallicore, die ook tijdens de Radio on Tour Week, die verlenen ook hier weer hun medewerking aan.
0: Ja, dat was gek. Die stonden toen in Tivoli Vredenburg. Dat was fantastisch.
2: Ja, ja, die hebben geloof ik nu ook al meteen gezegd, gaan we doen. Dus ja, super sympathiek. En we hebben een nieuwe vrijwilliger, Katja. Daar heb ik al een tijdje contact mee. En daar ben ik heel erg blij mee. Zij is zelf ongeneeslijk ziek, maar het gaat nu goed. En het komt er een beetje op neer dat ze zoiets, los van dat zij als geen ander snapt wat het is om te leven met een diagnose. Zij heeft zo'n groot hart en zij wil zo graag, en ik hoop nog jaren voor haar, de tijd die het zo. Ik word niet emotioneel, maar mijn stem begeeft het.
0: Zeg gewoon zeggen dat je emotioneel wordt, dat doet het goed voor de donaties.
2: Ik doe niet aan nep.
0: Grap.
2: zij beschrijft zo mooi, ook te lezen op onze site, op onze Instagram, waarom zij zich in wil zetten en waarom zij niet stil wil gaan zitten, maar wil gaan kijken hoe ze het leven ook van anderen mooier kan maken, omdat zij ook zo gelooft in de kracht van muziek. Dus die gaat voor 2 weken mee met Kai om eens te kijken hoe het gaat met kindergitaren uitdelen. En ja, zij is zo'n warme, lieve vrouw. Dus zij gaat heel veel brengen aan de mensen voor wie we het doen. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En wij hadden een bruggetje naar Sas. Ik denk dat je haar nog wel kent. Zij was een paar jaar geleden begunstigde van ons. Als je bij ons binnenkomt, dan zie je ook haar foto heel groot aan de muur. Mm-hmm. Dat ze aan het crowdsurfen is.
0: Ja.
2: Dat was in haar glitterjurk. Dat was tijdens haar laatste wens. En die wij voor haar hadden georganiseerd. En Sas was ook vrijwilliger bij ons. Want ze had zoiets van, ik ga niet zitten wachten tot het klaar is. We gaan mooie dingen doen. Want als ik niet meer mag werken, prima. Maar ik kan nog wel een uur per dag of wat dan ook me inzetten voor een ander. En zij wilde ook heel graag, dus was ook heel trots op die foto. Dus ik heb ook met haar en een overleg met haar man Ivar heel lang nog gehad over, mogen we die foto blijven gebruiken? Dus die zie je ook heel vaak terugkomen. Ik zou dat ook nooit zomaar doen. En nu is er een organisatie die heet Up to Do Good. En die doen heel veel mooie dingen. Die verkopen dingen waarvan het geld dan weer naar projecten gaat. En waaronder mensen die gewoon het ook zelf gemaakt hebben. Hartstikke leuk concept. Dus dat je niet heel goedkoop ergens iets koopt, maar dat het echt naar de makers gaat. Maar die hebben gezegd, we gaan een maand lang de stichting onder de aandacht brengen. En ze hebben een ontzettend grote banner, maar echt niet normaal grote banner, met die foto van Sas en een call to action met een QR-code naar onze stichting op Schiphol hangen bij een winkel.
0: Heel vet.
2: En gisteren is, heb ik natuurlijk van tevoren ook aan Ivar gevraagd van, is dat oké?
0: Okay? Ja.
2: Dat ga je niet zo, dat is gewoon niet chic. Maar hij facetimede gisteren. En toen wist ik al, jij staat daar.
0: Schiphol,
2: hij dus hij laat zijn glimmende oogjes zien. En hij laat zien hoe groot die banner is. En ik janken natuurlijk. Zo ontzettend mooi. Want het mooie is, Sas die was ook stewardess. En ze hangt daar nu met haar armen in de lucht. Lang verhaal, maar ik vond het even belangrijk om te doen. Ik vond het zo ontzettend mooi. Dus alles is altijd zoveel. Het is niet alleen, daar hangt een banner waar wij niks voor hebben hoeven betalen.
0: Altijd een verhaal.
2: Ja, zo ontzettend mooi. Nou zal ik stoppen met praten, want het is weer veel te lang. Maar fantastisch toch?
0: Dan zeg ik gewoon stichting NGNG.nl. Want werkelijk elke zin die jij uitspreekt, spreekt ook de noodzaak uit om deze stichting te steunen. Omdat er zoveel prachtige mooie dingen, zoveel waardevolle dingen worden gedaan met het geld dat binnenkomt. Al die muzikale wensen. En daar kun jij aan bijdragen. Bezoek stichting NGNG.nl. Doe een donatie. Bestel iets voor jezelf in de merchshop. Want dat is ook gelijk een financiële steun. En volg ze op Instagram, stichting NGNG. Erlen, dankjewel.
2: Tot volgende week.
0: Dit is Violet Ball bij King.

0: Violet Grohl, Buck in the Cake bij Kink. Nieuws van 8:30 komt eraan. Daar hebben we 3 liedjes uit iemands stemlijst. Als jij een I en een L in je naam hebt, zou het jou wel kunnen zijn.
1: Kink. Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1+1 gratis. Alle Robijn 2+3 gratis.

0: is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
1: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
6: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
8: Ja.
7: En nu?
8: Domeinnamen kopen.
7: Voor je bedrijf?
8: Ja.
7: Welk bedrijf?
8: Ja, dat weet ik nog niet.
7: Welke domeinen dan?
8: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
7: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
8: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
9: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
10: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
12: 8:30. Kink. ANP Headlines.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Uitgeprocedeerde asielzoekers die hun terugkeer telkens frustreren moeten maximaal 6 maanden celstraf kunnen krijgen. Dat wil het kabinet. Volgens asielminister Van der Brink is het asielbeleid anders niet geloofwaardig. De komende 20 jaar gaat het aantal Nederlanders dat de diagnose kanker krijgt met bijna een kwart omhoog. Volgens het kankercentrum komt dat vooral door de vergrijzing. Huidkanker wordt de vaakst voorkomende vorm. En de gestopte talkshow RTL Tonight heeft de TV-knol gewonnen als slechtste programma van het afgelopen seizoen. Ondanks veel geld en veel promotie bleven de kijkers weg, zegt de jury. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog plaatselijk nevel en mist, daarna vrij zonnig en opnieuw zacht, 20 tot 23 graden. Vanaf morgen koeler en rond de 15 graden.
14: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 365 kilometer file staat er in het land. Het is drukker dan gebruikelijk op dit tijdsrijstrook. Verkeer via de vluchtstrook. Daardoor 14 kilometer file vanaf Spijkenissen met een uur vertraging. Op de N218 Oostvoorne en Spijkenissen. De omrijders in de file voor de aansluiting met de N57. 4 kilometer en een uur oponthoud.

nog 6 seconden, dan gaan we niet meer worden, denk ik hoor. Black Sabbath. Net als Youngblood en Some For You One, allemaal in het lijstje van Ilse. En Ilse heeft niet op tijd een berichtje gestuurd. Helaas, Ilse, geen Kink 1500 t-shirt voor jou. Zometeen rond 9:30 bij Erik Tom weer 3 liedjes uit 1 stemlijst. Vandaag is jarig Tom York, voorman van Radiohead. En maken van een van de allermooiste liedjes ooit, vind ik. Hoor je zometeen in Veenstra vertellen.

0: Matinee bij Kink. Het is 8:08, hoogtijd voor het diepe duiken in het verhaal achter een van de Kink-klassiekers. Ik geef je heel eerlijk toe, dit is niet een nummer dat je heel vaak bij Kink hoort. De man zelf die het zingt wel. Het is namelijk Thom Yorke, de frontman van Radiohead, viert vandaag zijn 58ste verjaardag. En ik ga geen Radiohead-nummer draaien, maar een solo-nummer uit 2018, waar ik echt nog steeds kippenvel tot over mijn rug van krijg. Het verhaal achter Suspirium.
1: Veenstra vertelt.
0: Een bijzonder nummer. Dat vindt Thom Yorke zelf eigenlijk ook wel van deze solo-track die gebruikt werd voor een film, Suspiria, een horrorfilm uit 2018. Hij weet nog wel waar de allereerste zaadjes werden geplant. Niet bij die film zelf. De muziek was al af voordat de film werd gemaakt. Yorke's grootvader overleed. En bij de uitvaart werd er een gedicht voorgelezen. Hij zegt, ik weet echt niet meer van wie het was, maar ik weet wel dat iets daarin mij heel erg raakte. I've not left, I'm just in the next room. Ik ben niet weg, ik zit gewoon één kamer verderop. En dat zegt hij, heeft me altijd geraakt. Dus het is me altijd bijgebleven. En daar begon dit liedje ook een beetje bij. En het is een wals. Wat ook heel atypisch is voor wat ik doe. Dus hoe niet rock'n'roll wil je het hebben? Een wals. Maar daar begint de tekst ook mee. Dit is een wals waarin we denken over onze lichamen en wat ze voor onze redding kunnen betekenen. De vergankelijkheid van het menselijk lichaam, het eindigen van het leven. Uiteindelijk eraan overgeven dat het eindig is en dat het goed is. En in de tijd dat je er nog wel bent, blijf dansen. All is well, as long as we keep spinning. Here and now, dancing behind the wall. De muur tussen deze kamer en de volgende. Er komt een moment dat je naar die andere kamer gaat. Maar tot dat moment, dans en geniet.

0: prachtige solo-single van Thom Yorke 2018, Suspirium. Mooi, van zowel mensen die zeggen, ja, te gek, fijn dat deze op de radio is, tot ook bijvoorbeeld Linda en Jason die zeggen, ken het helemaal niet, maar wat ontzettend mooi. Ja, voeg hem toe aan je favorites of stem hem in de King 1500. Zou ik me leuk vinden, dat deze gewoon ineens in de King 1500 komt. Oh, heb ik ook nog nooit hardop gezegd. Maar ik wil ook nog eventjes wel een tipje geven voor de King 1500. Falling Slowly van Glenn Hansard. Prachtig, prachtig, prachtig, prachtig nummer. Die man is dus ontvallen afgelopen jaar. En ik zou het heel tof vinden als dat liedje heel hoog in de King 1500 komt. Oké, nou, genoeg stemadviezen. Zometeen op je radio. Erik Kortom met de King 90s break. In de 21ste eeuw is rond de wereld gaan de nieuwe vervuiling. In de 21ste eeuw is rond de wereld gaan de nieuwe vervuiling. Die drie tracks zo bij Erik.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Oh, hey, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
5: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
8: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
9: Het eten is klaar, aan tafel.
10: Zo, dat ziet er lekker uit.
11: Ja, een broodje.
12: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
8: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
15: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
16: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
17: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
18: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
19: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
20: Slecht plan.
19: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
20: Goed plan, zonneplan.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Oh, hey, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
0: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het kabinet wil harder optreden tegen uitgeprocedeerde asielzoekers die hun terugkeer doelbewust frustreren. Ze moeten maximaal 6 maanden cel kunnen krijgen, staat in een wetsvoorstel van asielminister Van den Brink. Het is een laatste redmiddel als alle andere manieren om iemand het land uit te krijgen zijn mislukt. De komende 20 jaar neemt het aantal kankerdiagnoses in ons land met bijna een kwart toe. Volgens het kankercentrum komt dat vooral doordat er steeds meer ouderen zijn. Maar ook roken, drinken en overgewicht hebben invloed. Nu zijn borst- en prostaatkanker bij vrouwen en mannen nog de meest voorkomende vorm. Dat wordt huidkanker. Vandaag wordt herdacht dat Hamas 3 jaar geleden ruim 1200 mensen doodde en er ruim 250 gijzelde in het zuiden van Israël. Bij een van de herdenkingen vielen 2 doden, zeggen de Palestijnen. Tijdens een herdenking gisteren zei de Israëlische premier Netanyahu door te gaan met aanvallen op iedereen die bij de aanval in 2023 betrokken was. En de talkshow RTL Tonight heeft de TV-knol gewonnen als slechtste programma van het afgelopen seizoen. Een nieuwe tafel en veel duiders konden de kijker niet overhalen, zegt de jury. Die koos Harry Mens als slechtste presentator. De TV-knol is door de redactie van omroepvakblad Spreekbuis bedacht als tegenhanger van de televisiering. Dan het weer van Weer Online. Het is vrij zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 20 tot lokaal 24 graden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond volgt vanuit het westen regen.
22: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De eerste files die worden alweer korter. Toch is het nog drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Er staan lange files bij Europoort. En ook veroorzaken ongelukken wat vertraging. 350 kilometer bij elkaar. Ongeluk houdt de linkerrijstrook van de A4 dicht. Vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Roelevarensveen. Daar 8 kilometer file en een kwartier vertraging. De A15 Rotterdam-Europoort bij de Zuurhofbrug. 2 afgesloten rijstroken. Dat heeft te maken met reparaties aan het wegdek. 30 minuten vertraging. Het verkeer moet passeren via de vluchtstrook. Vanochtend gebeurde ook een ongeluk de andere kant op bij de Zuurhofbrug. En daar staan daardoor ook omrijders in de file op de N218. Vanuit Oostvoorde naar Spijkenisse is de vertraging het grootst. Eerst voor de aansluiting met de N57. 3 kilometer en een half uur vertraging. En 10 minuutjes tussen Abbenbroek en Spijkenisse op die N218. Vanuit Oostvoorne naar Spijkenisse.
0: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom. Kink. Kink. Kink 90's Break.
23: De midweekse Kink 90's Break. Ben je er klaar voor? Komt-ie, hè. In de 21ste eeuw. Is rond... Ja, hè? Ja, ik heb hem zelf geschreven. Ja, goed. Komt-ie. In de 21ste eeuw is rond de wereld gaan de nieuwe vervuiling. Natuurlijk was het niet, Erik. Nee, moet je alleen maar goed lezen. In de 21ste eeuw is rond de wereld gaan de nieuwe vervuiling. Volgens mij is hij ook niet zo heel erg ingewikkeld, want Koos en Pien hebben het sowieso al goed. Maar als jij denkt het ook te weten, blijf vooral even appen. Het gaat over deze 3 platen.

0: 2022. Toen dachten we, nou, daar gaan we komen. Daar komt hij. En toen duurde het nog even. En toen duurde het nog even als een oude man die staat te pissen. Maar hij is uiteindelijk gekomen. New Beginnings van Yard Act werd begin augustus Kink XL. En wat een goed liedje. Zometeen hier op Kink. Onder andere No Doubt, Iggy Pop en Fontaine's DC. En drie platen uit de Kink stemlijst van, zal ik het nu alvast zeggen? Ja, dat is misschien wel goed. Dan kan die alvast gewaarschuwd worden. Pieter Hoogenberg. Pieter Hoogenberg met GH. Ik heb een t-shirt voor je, man.
1: Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500.
2: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
3: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
4: Kink. Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
9: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
10: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
11: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1+1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
13: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
16: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
17: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
1: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans
0: drie platen uit je stemlijst gehaald. Ex-Girlfriend No Doubt op Melancholy Hill van Gorillaz en Smells Like Teen Spirit van Nirvana. Die ga ik nu achter elkaar draaien. Als je tijdens deze drie nummers even aan mij hebt, heb ik een Kink-shirt voor je.
1: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

0: pootje.
1: Misschien moet ik gewoon niet zo enthousiast doen. Als ik het heel enthousiast doe en ik heb hem alle tijd gegeven, dan luisteren ze niet. Misschien is hij wel, hij is waarschijnlijk iets anders aan het doen. Maar Pieter Hogeberg, het was wel een lekker lijstje. No Doubt, Ex-Girlfriend, The Gorillaz, On Melancholy Hill en Nirvana Smells Like Teen Spirit. Waren drie nummers uit de stemlijst van Pieter Hogeberg. Straks het volgende uur natuurlijk weer, ga ik weer gewoon iemands lijst plunderen. Zometeen Fontaine CC, maar eerst.

0: zometeen hier op Kink. Onder andere de Strokes, Buffalo Tom en die heerlijke 10 over 10 van Royal Blood.
1: Kink. Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
4: Ik ook niet.
5: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
6: We kunnen door.
5: Direct door. Allianz Direct.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
10: Shape the future with confidence. EY.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
12: Odido. Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt. Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sickens.
15: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
16: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
17: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Asielzoekers die stelselmatig hun uitzetting tegenwerken moeten kunnen worden vastgezet, vindt minister Van den Brink. Hij wil er een maximale celstraf van 1,5 jaar op zetten. Zo blijft het asielbeleid geloofwaardig, zegt hij. Van den Brink vindt het onacceptabel dat iemand die weg moet, maar blijft dwars liggen. Wie vanaf 2029 toe is aan vervanging van de cv-ketel moet verplicht een hybride warmtepomp nemen. Die is een stuk duurder dan een gewone ketel, maar woonminister Boekholt O'Sullivan zegt dat je een subsidie kunt krijgen en voor de rest een renteloze lening. Woon je in een appartement of monumentaal pand, dan geldt de verplichting niet. Bij een herdenking van de aanslagen van Hamas vandaag precies 3 jaar geleden zijn 2 mensen gedood. Volgens de Palestijnen gebeurde het bij een kibbutz vlakbij de Gazastrook. Wereldwijd is de moordpartij in 2023 door Hamas herdacht. Daarbij vielen toen ruim 1200 doden en werden meer dan 250 mensen gegijzeld. En in Amsterdam-Zuid brandde maandagavond een bloemenstal af en er is nu al €20.000 opgehaald om hem weer op te bouwen, meldt AT5. Onder andere voormalig Ajax-iet Hakim Ziyech deelde een poster over omdat hij klant was. Er kwam een anonieme donatie binnen van €5.000... maar het is niet duidelijk of die van Ziyech is. Dan het weer van Weer Online. Het is vrij zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 20 tot lokaal 24 graden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond volgt vanuit het westen regen.
4: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
0: Met zometeen Royal Blood, Queen, maar eerst Evanescence.

10 over 10 Royal Blood. Ik had toevallig met Veenstra, met wie ik natuurlijk op vrijdagmorgen vrijdag café maak, hadden we het erover dat 10 over 10 natuurlijk een rare uitdrukking is. Want als je een beetje Engels hebt geleerd, weet je dat als het 10 over 10 is en je hebt het over de tijd, dan heb je het over 10 past 10. Tenminste, dat hebben we volgens mij allemaal geleerd. Ik kwam toen vervolgens met het verhaal dat het uit de horlogerie afkomstig is. Is het ook 10 over 10? Dan zeggen ze, dat is de grote wijzer over 10 en de kleine wijzer staat op 10 uur. En zo worden horloges altijd afgebeeld, omdat ze dan een vrolijk gezichtje hebben. Je laat het merk mooi open en zo worden foto's van horloges gemaakt om ze in bladen te zetten en zo. Maar het betekent tegenwoordig ook gewoon, oh, is 10 over 10. Oftewel, dat zou je denken dat 10 out of 10, oftewel 10 uit 10, ja, hoe noem je dat in het Nederlands eigenlijk? 10 van de 10 sterren, zou ik maar zeggen. Maar dat is in het Engels dus tegenwoordig ook zo. Hartstikke leuk. 10 over 10 Royal Blood. Zometeen Florence and the Machine. Maar eerst I'm Allowed, dit is Buffalo Tom.

0: Mark Lanegan, Screaming Trees and Nearly Lost You. We lost Mark Lanegan some while ago. Dat is heel verdrietig, want de beste man is niet oud geworden. Helaas, helaas. Zometeen heb ik weer een lijst geplunderd. Ja, ik heb de lijst van Reinier Kooijmans geplunderd. Zeg ik nu alvast. Dus als jij Reinier Kooijmans kent, bel hem even of app hem even dat zometeen zijn drie liedjes op de radio zijn.
1: Kink. Heb jij al gestemd op de Kink 1500? Elke uur draaien we drie tracks uit misschien wel jouw stemlijst. Hoor je je naam en jouw stemlijst? Stuur dan meteen een bericht met de Kink-app naar de studio. En win het nieuwste Kink 1500 shirt. Meer info en stemmen in de Kink-app en op kink.nl.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
5: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
9: Vaarwel, zal salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
10: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
11: Slecht plan.
10: Nee, dan zonneplan.
8: Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
11: Goed plan, zonneplan.
12: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
14: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
15: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoopwarmtepomp op eigenhuis.nl.
1: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: Lost My Shadow, Is Rain Me In, Sam Fender, Green Day, When I Come Around zijn alle drie uit de Kink 1500 stemlijst van Reinier Kooijmans met IJ. Reinier Kooijmans. Als jij denkt, dat ben ik, dan ga even appen, want ik heb een shirt voor je.
1: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

En jawel hoor, wat wel heel leuk is, zegt Johan waarschuwt mij dat ik op de radio ben. Nou ja, jij bent niet op de radio, je drie platen zijn op de radio, Renier. En bij deze, hartstikke goed, je krijgt van mij een Kinkshirt. Dit waren inderdaad drie platen uit jouw Kink 1500 stemlijst. En lekker lijstje trouwens. Het is vandaag 7 oktober en laten we even gaan kijken wat ik daarover kan vertellen. Nou, Frances Bean Cobain, de dochter van Kurt Cobain, trouwt met Riley Hawk. Op 7 oktober in 2023. Riley is dan weer de zoon van legendarische skateboarder Tony Hawk. Die man die ieder bordje in zijn lichaam wel zijn ongeluk had gebroken heeft. En achter in zijn tuin, dat vond ik altijd wel mooi. Want Tony Hawk had achter in zijn tuin een complete skate ramp, skatepark laten bouwen. Inclusief pool en een ramp. Het was ongelooflijk. Ceremonie van natuurlijk werd geleid door Michael Stipe, frontman van R.E.M. 1979 gaan we dan naar 7 oktober 1979. Joy Division brengt de debuutsingle Transmission uit. Het succes van de band voor de lange termijn blijft wel een beetje uit, omdat Ian Curtis een einde aan zijn leven maakt in 1980. De overleden gaan overigens wel gewoon door onder de naam New Order. En dan in 2008 wordt streamingdienst Spotify gelanceerd. Best beluisterde nummer van de eerste maand is Human van The Killers. Jawel, dienst heeft tegenwoordig meer dan 684 miljoen maandelijkse gebruikers. Dus niet is het al niet, maar maandelijks. Man, dit was het best beluisterde nummer dus van de eerste maand Spotify.

0: Zometeen hier op Kink. Onder andere Weezer, The Smashing Pumpkins. En verrassend, maar lekker. Stuck in the Middle with You, Steeler's Wheel.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Kink. Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
6: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
7: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
10: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus, geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
12: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
13: Hola, ¿dónde está mi casa?
12: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
13: Paella, paella.
12: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
13: Buenas noches.
12: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
14: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
15: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
16: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het kabinet en de vakbonden zitten in het Catshuis in Den Haag bij elkaar om het over aanpassingen in de sociale zekerheid te hebben. Ook al zijn bezuinigingen van de baan, er moet nog wel geld bespaard worden. Het kabinet wil dat snel regelen, maar FNV-voorman Spekman zegt dat hij geen enkele druk voelt om tot een sociaal akkoord te komen. Burgemeester Breukelman van Hoogeveen is helemaal klaar met de al weken durende overlast van jongeren in het centrum. Ze rijden rond op fatbikes, intimideren voorbijgangers en gooien met vuurwerk. Er zijn al meerdere aanhoudingen geweest en gebiedsverboden uitgedeeld. Breukelman roept ouders met klem op hun kinderen in de gaten te houden. De Franse politie gebruikt voorlopig geen flitsgranaten meer bij de grote scholierenprotesten. Maandag raakte een scholier een hand kwijt toen hij zo'n flitsgranaat oppakte. De minister van Binnenlandse Zaken wil nu eerst weten wat er is misgegaan. Er lopen intussen verschillende onderzoeken naar politiegeweld tijdens de demonstraties. En bij nieuwe zware Russische aanvallen op Oekraïne zijn 11 mensen omgekomen, onder meer in de hoofdstad Kiev. Er werden tientallen raketten afgevuurd en die kon Oekraïne niet onderscheppen door een gebrek aan afweer. President Zelensky zegt dat hij dat betreurt en dat afweer nog altijd de grootste uitdaging voor het land blijft. Dan het weer van Weer Online. Het is vrij zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 20 tot lokaal 24 graden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond volgt vanuit het westen regen.
18: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op

een scène die tamelijk onvergetelijk was. De truc van Tarantino was om brutaal en ongegeneerd heftig geweld te combineren met humor. En in deze scène gaat Michael Madsen, een politieagent die heeft ontvoerd en vast heeft geplakt aan een stoel en met een stuk tape over zijn gezicht, die gaat hij martelen. Want daar moet hij informatie van krijgen. En hij besluit dan het oor van die agent af te snijden, wat niet zo'n hele fijne scène is. Maar voordat hij dat doet, zet hij dit liedje op. En hij doet er een heel akelig dansje bij. En op het moment dat hij dat oor heeft afgesneden, blert hij in dat oor: "Hello, can you hear me?" En ondertussen draait dit zijn kunstje af. Steeler's Wheel, stuck in the middle with you.

0: is average nowadays. Nou, niet alles, maar een hoop wel, zeg ik dan wel tegenwoordig. Daar even gewoon even bij. Kazetje. De behoefte om een ideaal leven te leiden, dat wordt in het Duits ook wel Sehnsucht genoemd, verlangen. Zometeen hoor je of het gelijknamige album ideaal tot stand is gekomen in de Kink Album Top 1000 Classic.
1: Kink. Fijn weekend. Weekend. Het weekend vier je met Kink. En dat begint goed met Vrijdag Corvée. Michiel Veenstra en Erik Kortom trappen je laatste werkdag af vanaf 6 uur 's ochtends. De vrijdagmiddagborrel is gezelliger dan ooit. Want om 3 uur proosten Jim Voorwald en Isabel Brinkman met jou op het weekend. Zaterdag en zondag hoor je ook de beste alternative rock. Op het sportveld, onderweg naar je tantes verjaardag en in je woonkamer met je vrienden over de vloer. Het weekend van Kink, dat is pas vrij hebben. Alternative Rock Radio.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
1: Kink. Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Deze week in de bonus, AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark, 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram, 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
9: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
10: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woningpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik.
9: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
14: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
1: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: Ik heb hier een kleine rip-off gedaan van een stemlijst van Rianne Buijk. Rianne Buijk die heeft in haar lijst staan Arcade Fire, Fate No More, Paramore. En als je deze drie nou hoort, Rianne, dan moet je even appen. Want ik heb een Kink shirt voor je.
1: Kink 1500, jouw stemlijst.

0: Rianne? Rianne, doe nou! Nee. Nee, het is niet gelukt. Nou, geeft niet. Wel de drie nummers op de radio geweest. En hoe. Maar de Kingshirt blijft nog even bij mij liggen. Als je denkt, ik wil ook zo'n Kingshirt. Kijk even op de site. Kijk even op king.nl. Daar hebben we een volledige merch uitgestald staan voor je. Maar je kunt ook gewoon blijven luisteren. Want ieder half uur geef ik zo'n shirt weg.
1: Kink Album Top 1000 Classic.
0: Zinzocht van Rammstein uit 97 is de Kink Album Top 1000 Classic. 95 plekken gedaald ten opzichte van 2025. Album heeft een link met Weiler-regisseur David Lynch. Lynch was groot fan van het debuutalbum van Rammstein. De clip van Doe Hast aapt dan ook scènes na van David Lynch, de film Lost Highway. Later in de Twin Peaks 2017-serie fluit een personage het melodietje van Engel. Dus die twee waren een beetje met elkaar intertwined, zoals het dan mooi heet. De titel is afgeleid van een term uit de psychologie. Het staat voor een intense behoefte om een ideaal leven te leiden. Zijn zoekt een groot verlangen, terwijl dat onbereikbaar of onmogelijk is. Album is opgenomen op Malta en voor een deel ook in Hilversum. Jawel. Het mixproces was een lastige, waardoor het album op meerdere momenten ook werd uitgesteld en weer hernieuwd werd aangekondigd en dan weer uitgesteld. Van de 13 opgenomen tracks belanden er 11 op de plaat. En een heel groot deel is dus inderdaad in de Whistler Studios in Hilversum afgemixt. Jazeker wel, dat kunnen ze daar wel. Zehnsucht van Rammstein is vandaag de Kink Album Top 1000 Classic. Daarvan hoor je zometeen Doe Hast, maar eerst Engel.
1: Kink Album Top 1000 Classic.

Du hast mich.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Kink. Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Wat is belangrijk? Weten wat er speelt of wat er gaat komen? Aanpakken of afwachten? Concurreren of innoveren? Van zwarte cijfers tot blauwe enveloppen. Jouw nieuwe boekjaar staat nu al in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
9: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. Het kabinet en de sociale partners gaan over een paar weken onderhandelen over hervorming van het sociale stelsel. Dat hebben ze afgesproken op het Catshuis. Het kabinet wil iets terug voor de geschrapte bezuinigingen. FNV-voorzitter Spekman ziet die misschien in aanpassingen in uitkeringen voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Vluchtelingenwerk noemt het onacceptabel dat de opvang van asielzoekers in Ter Apel weer dreigt vast te lopen. Het COA waarschuwt dat er niet meer voor iedereen plek is en dat ook de noodopvanglocaties in Zuidwolde en Warfum nagenoeg vol zitten. Andere gemeenten bieden volgens Vluchtelingenwerk te weinig opvang. Er komen nieuwe acties aan in het streekvervoer. Vakbonden FNV en CNV hadden de werkgevers een ultimatum gesteld in de vastgelopen cao-gesprekken, maar dat is verlopen. Vrijdag maken de bonden meer bekend. Eerder hadden ze al gezegd dat ze eraan dachten om tot het eind van het jaar 1 dag per week te staken. En een postuum record voor Paulien Cornelissen. Een week na haar overlijden staat ze met 7 boeken in de wekelijkse bestsellerlijst. Dat hebben we nog niet eerder meegemaakt, zegt boekenkoepel CPNB. Die noemt het een mooi eerbetoon van de lezers. Omdat het kinderboekenweek is, staan ook veel jeugdboeken in de top 60. Dan het weer van Weer Online. Het is vrij zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 20 tot lokaal 24 graden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond volgt vanuit het westen regen.
9: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
11: Geduldig wachten op het einde. Like a Stone. Audioslave. Kink.

0: Kink.
1: Hele goede woensdagmiddag, Isabel hier tot 3 uur op Kink. Fijn, leuk, gezellig dat jij er ook bij bent. Voor weer een gezonde portie alternative rock. Wat heb ik allemaal in de aanbieding voor je? Nou, zometeen onder andere The Automatic met Monster, Depeche Mode, Strange Love. En we beginnen met een nieuwe, of eentje uit het bakje, muziekbrand New Kink. The War on Drugs. En Who's That?

0: Heb jij gestemd op de Kink 1500 en heb jij in je lijstje onder andere The Smiths, Queen's Pleasure en Blur staan? Nou, dan is dat een extra reden om goed te blijven luisteren naar Kink. Want iemand met die tracks in een lijstje, waar ik zo meteen de naam van ga noemen, die maakt kans op een gloednieuw Kink-t-shirt.
1: Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500. Kink.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja, een broodje.
5: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
8: Cute.
7: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
9: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
12: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
13: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
14: Zeker weten.
13: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
15: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
18: Voor de makers.
19: Praxis.
20: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
21: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
1: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: Dalia van Asselt, jij maakt kans op dat gloednieuwe Kink shirt, want je hebt je lijstje ingestuurd. Alsjeblieft, kruip de app in en reageer na deze 3 tracks die jij in je lijst hebt gezet. The Smiths, Heaven Knows I'm Miserable Now, Queen's Pleasure met Sitter en Blur. There's no other way.
1: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

Dalia van Asselt. Die reageert vanaf de loopband in de sportschool. Ik hoor op mijn oortjes mijn naam. Dat klopt inderdaad, Dalia. Gefeliciteerd, dank voor het reageren, dank voor het stemmen. Jij krijgt een t-shirt van ons. Helemaal goed, helemaal fijn. What have you done with Intemptation?

0: Nieuwe muziek, Lost in Translation, Palais Royal. Want ook voor nieuwe alternative rock ben je helemaal aan het goede adres hier bij Kink. Zometeen bijvoorbeeld de nieuwste van De Staat. Maar ook een hele fijne klassieker van John Lennon. De Bubbles van Biffy Clyro onderweg en ook live.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Kink. Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
7: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
11: Oh. Is dit het?
12: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
13: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
7: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
15: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle Melk Unibreaker per stuk 99 cent. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
16: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Dit voorjaar zijn in de provincies Gelderland, Utrecht en Drenthe zeker 56 wolven geboren. Dat zegt Wolvenmeldpunt bij 12, dat zich baseert op beelden van wildcamera's. Vorig jaar waren er 52 welpen. Hoeveel wolven er totaal in Nederland zijn, is volgens het meldpunt lastig te zeggen, omdat ze ons land in- en uitlopen. Justitie verdenkt 2 mannen ervan dat zij in juli vanuit Denemarken naar Nederland zijn gevlogen om mensen te vermoorden. Dat bleek bij een voorbereidende zitting in Amsterdam. Een liquidatie in Haarlem mislukte. In Amsterdam werd op iemand geschoten, maar die raakte niet gewond. De 2 zouden zijn ingehuurd door een crimineel netwerk. Een man in Tilburg moet 10 jaar de cel in voor het doodsteken van een vrouw in 2017. Het was 12 jaar cel geëist, maar omdat de zaak zo lang heeft gelopen, is daar wat van afgegaan. De man en vrouw lagen volgens het OM overhoop om een drugsschuld die hij bij haar had. Hij heeft altijd ontkend dat hij de vrouw heeft gedood. En bij werkzaamheden in het centrum van Schiedam is vanochtend een waterleiding geraakt. De hele straat staat blank en in sommige winkels staat een flinke laag water, meldt Rijnmond. Ook is er flinke schade aan een paar nieuwe huurwoningen. Het water is al wat gezakt en het lek wordt nu gerepareerd. En dat kan nog de hele middag duren. Dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het is opnieuw zacht. 20 tot 24 graden. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanavond gaat het regenen. Morgen wisselvallig en maximaal 15 graden.
16: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
0: Spirituele vernieuwing. Run to the water. Live.

0: Kink.
1: Ja, ja, Isabel, je tot 3 uur op Kink. En ik heb nu de nieuwste voor je van De Staat. Freedom heet die. En afgelopen weekend stonden ze in Carré. Ik was daar zelf niet bij, maar mijn collega Michiel wel. En die sprak echt van een heel, heel, heel bijzondere optreden. Was geen doorsneetje, om het zo maar te zeggen. Heel erg theatraal en dystopisch concert eigenlijk. Genaamd De Staat Becomes The Staat. Dus dat was absoluut de moeite waard, vertelde Michiel mij. Nou, eind deze maand dan vertrekt De Staat voor een toertje naar het buitenland. Doen ze Duitsland aan, Frankrijk aan, België, Engeland. Maar in het voorjaar komen ze weer terug naar Nederland. En er zijn nog enkele kaartjes voor. Dus ja, mocht je ook die ervaring willen beleven die echt fantastisch is, zoals Michiel omschreef, van De Staat, kijk dan even op hun site voor hoe, wat, waar, wanneer en hoe laat. En je hoort ze nu dus hier op Kink met Freedom.

0: Zometeen muziek onderweg van Eddie Vedder, van The Clash en van Radiohead. En dan tracks die in een lijstje zijn gezet van iemand die heeft gestemd op de Kink 1500. Wie dat is, ga ik zo meteen vertellen. En als je die persoon dan blijkt te zijn, als de sodomieten reageren via de app, want dan maak je kans op een Kink-t-shirt. Kink.
1: Heb jij al gestemd op de Kink 1500? Elke uur draaien we 3 tracks uit misschien wel jouw stemlijst. Hoor je je naam en jouw stemlijst? Stuur dan meteen een bericht met de Kink-app naar de studio. En win het nieuwste Kink 1500 shirt. Meer info en stemmen in de Kink-app en op kink.nl.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
4: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
7: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
6: Een initiatief van Pfizer.
5: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
8: Daalt de prijs van je TUI-fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
10: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
11: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
12: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
13: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
14: Altijd.
13: En een paar nieuwe broeken?
14: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale. Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
15: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
16: Meer van minder. Simpel.
17: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
18: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze contractkeuzehulp zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
1: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: Ronan Houweling. Meld je via de app. Dat kan je een t-shirt opleveren van Kink. Een gloednieuw Kink-t-shirt. Omdat jij gestemd hebt met onder andere Radiohead, Everything in its Right Place, The Clash, Should I Stay or Should I Go, en Mr. Eddie Vedder met Society. Ronan Houweling, ik hoop je zo meteen te horen na deze drie platen. En wellicht ben je dan de eigenaar van een gloednieuw Kink t-shirt.
1: Kink 1500, jouw stemlijst.

Dankjewel voor het stemmen, Ronan Houweling. Helaas heb ik niets van je mogen vernemen in de app op dit moment. Kan ik je geen t-shirt geven. Maar wel eeuwige dank voor jouw stem. Okidoki, wat gaan we nu doen? Wat dacht je uit Nederland? Een appeltje?

0: Seriously? Ja, Seriously. Ook voor nieuwe alternative rock ben je helemaal aan het goede adres hier. Zometeen de allernieuwste voor je van Queens of the Stone Age. The Warning komt eraan. Haunted Youth, maar ook bijvoorbeeld een klassieker van David Bowie. Zometeen hier op Kink.
1: Kink. Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
3: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
7: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan.

0: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
1: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een mesaanval op een school in Polen zijn zeker 7 mensen gewond geraakt. Er is een verdachte aangehouden. En volgens media is dat een 19-jarige leerling van de school. Waarom die om zich heen stak is niet duidelijk. Onder de gewonden zijn medescholieren en een docent. 2 zijn er slecht aan toe. In Oekraïne zijn zeker 20 mensen omgekomen bij nieuwe Russische raketaanvallen. 1 raket sloeg in op een appartementengebouw in een stad in het noorden. Daar vielen 14 van de 20 doden, onder wie 3 kinderen. President Zelensky zegt dat hij het betreurt dat hij niet meer raketten uit de lucht kon schieten, omdat hij te weinig afweer heeft. Meerdere lichtgewonden bij een botsing op het Markermeer tussen een viskotter en een woonark die achter een sleepboot hing. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De woonark had een gat in de romp. Dat kon direct worden gerepareerd door brandweermensen die met een reddingsboot waren meegevaren. De oorzaak van de botsing is niet bekend. En het staat voor Max Verstappen nog niet vast dat er dit weekend weer een overwinning in zit bij de Grote Prijs van Singapore. Vorig weekend won hij in Maleisië de GP van Bahrein. Maar hij zegt erbij dat dat ook te maken had met het circuit daar. Op het stratencircuit in Singapore won Max nog nooit. Dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het is opnieuw zacht. 20 tot 24 graden. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe en vanavond gaat het regenen. Morgen wisselvallig en dan maximaal 15 graden.
3: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
5: Een bruid die vreemd gaat. I write sins, not tragedies. Panic at the Disco. Kink.

een van mijn nieuwe favorieten, de nieuwe van de Queens of the Stone Age, Where the Goth Girls At. De Cranberries die ga ik nu voor je draaien. En de Cranberries die hebben toch wel een hele grote mijlpaal bereikt gisteren. Op Instagram hebben ze namelijk 1 miljoen volgers bereikt. En ze hebben uitgebreid hun fans daarvoor bedankt. De overgebleven bandleden die deelden het berichten op hun officiële pagina met de tekst: Thank you for 1 million and keeping these songs going. Nou, en hiermee uit natuurlijk een dankbaarheid aan de community die de muziek en de erfenis van de band en de in 2018 overleden zangeres Dolores O'Riordan nog altijd massaal in leven houdt. Cranberries dus. Ode to my family.

Kink.

0: Heb jij gestemd op de Kink 1500, dan is dit een moment om weer even extra goed op te letten. Zeker als jij muziek in je lijstje hebt van U2, Turnstile en The Manic Street Preachers. Die hoor je zo meteen op Kink en iemand kan een t-shirt winnen.
1: Kink. Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
3: Shape the future with confidence. EY.
4: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: De Mega Jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
9: Balen zeg. Koffie?
8: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
10: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, €1. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
14: Hola, ¿dónde está mi casa?
13: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
14: Paella, paella.
13: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
14: Buenas noches.
13: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
15: Weer niks in huis. Geen maandverband. Volgende keer meld ik me ziek.
16: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons, Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
17: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
18: Zoals bijvoorbeeld Els van Duifboden heeft gedaan. Als je nou reageert, Els van Duivenboden, als ik die 3 tracks draai uit jouw lijstje, dan maak je kans op een t-shirt. Dus ik hoop je zo meteen te treffen in de app na The Saints Are Coming van U2, Never Enough van Turnstile en Motorcycle Emptiness van The Manic Street Preachers.
17: Kink 1500, jouw stemlijst.

Ja, U2 samen met Green Day. En The Saints Are Coming to Town. En dat was de laatste van de drie waarop Els van Duifbode kon reageren om een t-shirt te bemachtigen. Helaas heb ik niks van hem mogen vernemen. Maar Els, dank je wel voor het stemmen. En als je naar achteraf denkt, ja potverdorie, ik wil echt heel graag zo'n t-shirt. Kan altijd, hè? Ga gewoon even naar de Kink Store. We hebben een hele nieuwe lijn. Helemaal cool, helemaal leuk ter ere van de Kink 1500. Dus je kan ze ook gewoon aanschaffen via de Kink Store. Blauwzoen heb ik nu voor je. Real Hero.

0: 3 die gaat in de klok. Dat betekent dat het tijd is voor Stefan Koren. Veel plezier daar. Ik ben er morgen weer hier op dezelfde plek vanaf 12 uur. Ik hoop jij ook. Bye bye.
1: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Kink. Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1+1 gratis. Alle Robijn 2+3 gratis.

0: Je kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
12: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. De politie heeft een tweede verdachte opgepakt voor een dodelijke steekpartij in Amsterdam-Oost in april. Een man werd toen voor een café neergestoken na een ruzie. Die zou gaan om een schuld van 400 euro. Hij overleed aan zijn verwondingen. 2 weken na het incident werd ook al iemand opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Bij de massale scholierenprotesten in Frankrijk is het opnieuw tot botsingen gekomen tussen politie en betogers. Op verschillende plekken in het land greep de politie in met wapenstokken en traangas. Bij een protest in Marseille zouden agenten flitsgranaten hebben gebruikt. Maar dat ontkent de politie. In een parkeergarage in Zoetermeer zijn de laatste tijd een paar autobranden geweest. Het gaat om 3 branden en een poging tot brandstichting. Alle branden waren midden in de nacht in dezelfde parkeergarage. En de politie zoekt getuigen. Er is nog niemand aangehouden. En het Allard Pierson Museum in Amsterdam heeft een antieke vaas teruggegeven aan Sicilië. Het is een aardeweken vaas met deksel uit de 3e eeuw voor Christus. De vaas werd ooit op Sicilië illegaal opgegraven en aan het Allard Pierson verkocht. Het museum was niet verplicht om hem terug te geven, maar doet dat op ethische gronden. Het weer dan van Weer Online. Het is vrij zonnig en warm oktoberweer met temperaturen van 20 tot lokaal 25 graden. Later neemt de bewolking toe en vanavond gaat het vanuit het westen regenen.
12: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
14: Goedemiddag, zometeen hoor je Bleach 93 naar de Black Crowes en Jealous Again.
15: Kink. Goedemorgen. Oh, wacht. Het is middag.

0: vanmorgen.
1: Heel eventjes getwijfeld. Moet mijn paraplu mee? Want dat hadden ze voorspeld, hè, dat het vandaag wat herfstiger zou worden. Het is uiteindelijk een zonnebril geworden. The Danny Warhols, Bohemian Like You. Dit is Kink. Mijn naam is Stefan. De beaches hoor je zo. Eerst Jimi Hendrix. En Voodoo Child.

0: Zal ik al een tipje van de sluier oplichten of zal ik het nog even voor me houden? Zometeen namelijk weer een stemlijstje van een medekinker. Ik kan al wel iets zeggen toch wat erin staat. Dat je misschien een beetje een vermoeden hebt dat het misschien die jou is. Zometeen in elk geval een stemlijstje waar iets van Oasis in staat. Dat kan ik wel zeggen. Kink.
1: Heb jij al gestemd op de Kink 1500? Elk uur draaien we 3 tracks uit misschien wel jouw stemlijst. Hoor je je naam en jouw stemlijst? Stuur dan meteen een bericht met de Kink-app naar de studio. En win het nieuwste Kink 1500 shirt. Meer info en stemmen in de Kink-app en op kink.nl.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Kink. Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campina Melk. Natuurlijk voedzaam. Campina voor een betere morgen.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het. Even bollen
9: met Select. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
12: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
14: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
13: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
15: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
16: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sickens.
17: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.

0: Jelle Korn. Jelle Korn, jouw stemlijstje is nu op de radio. Met daarin Phoebe Bridgers, met daarin Oasis. Met daarin ook Florence and the Machine met Rabbit Heart. Als je dit hoort en binnen die drie tracks reageert via de Kink-app... dan is dat de Kink 1500 shirt voor jou. Dit is Florence and the Machine, Rabbit Heart.
1: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

0: Manuel.
1: Ik heb het even voor je gecheckt. Manuel zegt, hey, dat lijstje van Jelle Korn. En dan staat er geen Korn in.
2: Gefeliciteerd. Jij wint de dad joke van de dag.
1: Nee, staat er niet in. Wel Phoebe Bridgers, Lost Boys, die hoorde je. Maar mocht je nou zeggen, ja, Korn moet wel in de Kink 1500... staat je vrij, hè, om er zelf op te stemmen via kink.nl/1500. Kun je je lijstje inleveren. En dan bepaal je mee hoe de Kink 1500 klinkt. Zometeen Kaiser Chiefs, eerst de Ramones, Rock and Roll High School.

0: dat zo, Maurice? Maurice hoort deze nieuwe van Placebo, de Kink XL, die heet Helen Keller. En die laat via de Kink-app weten, Helen Keller, Wikipedia bezoekje waard. Nou, als jij het zegt, Maurice, dan geloof ik jou daarin. Even kijken. Ze was een Amerikaanse schrijfster en taalkundige toen zij 1 jaar en 7 maanden oud was. Werd ze doof en blind. Dat is wel lastig. Vingeralfabet. Oh, maar dit is wel interessant inderdaad. Cum laude afgestudeerd. En dat doof en blind is best knap in die tijd. Want ze werd geboren 1880. Nou, dit is inderdaad een Wikipedia-bezoekje waard, Maurice. Oh, leuk. Dit ga ik even lezen. Je luistert naar Kink, zometeen het ANP-nieuws.
1: ANP-nieuws. Spoiler alert!
0: Goudkoorts in Rotterdam en Friesland. Of nou ja, koorts. Het verhaal hoor je zometeen in het ANP-nieuws dus. Daarna ook Vols.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
8: Voor de makers. Praxis.
9: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
10: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
11: Slecht plan.
10: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
12: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
16: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
17: ANP Nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Bij Rotterdam en in Friesland zijn gebouwen doorzocht in een Duits onderzoek naar goudsmokkel. Een bende zou daarmee crimineel geld hebben witgewassen. Het goud zou 55 tot 200 miljoen euro waard zijn. Ook op tientallen plekken in Duitsland waren doorzoekingen. 3 mensen zijn opgepakt, maar er zijn er 20 verdachten. 3 jaar na de Hamas-aanval op Israël zijn op paden in Nieuw-Lekkerland bij Dordrecht Israëlische vlaggen geschilderd met een hakenkruis in plaats van een Davidster. Dat meldt het Reformatorisch Dagblad. Eind januari werden in het dorp ook al hakenkruizen op een stoep geschilderd, toen tegen de komst van een AZC. De provincie Limburg begint een proef om statushouders sneller te laten inburgeren. Ze hoeven voortaan niet meer te wachten tot ze een huis hebben, want in de asielopvang wordt al gekeken of ze aan het werk kunnen of een opleiding kunnen volgen. Volgens commissaris van de Koning Emiel Roemer is dat goed voor de doorstroming. En de bondscoach van Portugal wil niks zeggen over zijn ruzie met Cristiano Ronaldo, schrijven Portugese media. Ronaldo verliet vorige week plotseling het trainingskamp. Dat deed hij omdat de bondscoach een aantal beloftes zou hebben gebroken. Maar Ronaldo wil toch doorspelen voor de nationale ploeg, zegt hij op social media. Het weer dan van Weer Online. Op veel plekken nog zonnig, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het is 20 tot lokaal 25 graden. Morgen is het wisselvallig en een stuk koeler, 15 graden.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is amper begonnen, maar op een aantal wegen loopt het al goed vast door ongelukken en werkzaamheden. Onder andere op de A2 om te beginnen, Utrecht richting Den Bosch, tussen Nieuwegein en Bees bij de wegwerkzaamheden, daar 20 minuten vertraging. De A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam, daar staat een vrachtwagen met pech tussen Niemonsdorp en Oud-Beijerland. Twee rijstokers zijn dicht, vertraging 20 minuten. De A58, Breda richting Eindhoven, daar gebeurde een ongeluk bij Oorschot. Daar was een vrachtwagen en een bestelbus bij betrokken. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. Dit gaat zeker tot vanavond 6 uur duren. Omrijden kan via de op- en afrit. En de N15 Maasvlakte richting Rotterdam bij de Zuurhofbrug. Daar is het wegdek in slechte toestand. De vertraging is ruim 3 kwartier.
19: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
20: Volgens mij is het tijd voor Falls. Zometeen naar Linkin Park en What I've Done.

0: At My Gates, dit is King. Zometeen krijg je Fantasy DC en ook Iggy Pop. Eerst...
1: In een klaslokaal. Ergens in de toekomst.
2: Jongens, de les is begonnen. Oké, wie weet wat er in 2026 op deze datum gebeurde?
0: Deze datum is 7 oktober, de dag die de boeken ingaat als de dag van de hybride warmtepomp. Het kabinet wil die vanaf 2029 verplichten bij aanschaf van een nieuwe ketel om zo minder afhankelijk te worden van aardgas. En dat is heel mooi natuurlijk. Ding is alleen wel, hij bespaart op lange termijn best een hoop geld, maar kost in aanschaf gewoon even €6.000. Om en nabij. Verder zijn vandaag de vakbonden na weken vol stakingen in gesprek gegaan met het kabinet over de begroting en de WW en de WIA en al die andere afkortingen. Ze eisen onder andere dat werknemers €6.000 ontvangen voor een warmtepomp. Nee, doen ze niet. En hiervan kan ik echt smullen. David Rush. Dat is een voormalig medewerker van de CIA. En hij heeft toegegeven dat hij die CIA voor $194 miljoen heeft opgelicht. De CIA, hè? $194 miljoen. Hoe hij dat flikte was dat hij... hij werkte daar en dan zei hij, ik heb een geheime missie. En daar heb ik goudstaven voor nodig. En dan kreeg hij die goudstaven. En dan bewaarde hij ze thuis in zijn kluis. Bij een huiszoeking zijn ongeveer 300 goudstaven aangetroffen. Ook nog zo'n 35 luxe horloges, $2 miljoen cash. Hij woonde ook in een huis van $40 miljoen. Dus hij heeft er echt flink van genomen. Maar nu heeft hij toegegeven, ik heb de boel bij elkaar gefraudeerd. En er is één ding waar hij echt spijt van heeft. En dat is dat hij nooit een hybride warmtepomp heeft aangevraagd bij de CIA. Hij had hem namelijk €6.000 kunnen besparen.
1: De Kink Middagjoke. Stefan Koren.
0: Iggy Pop hoor je nu met Ken.

Als er een goede graadmeter is voor festivalzomers in Nederland en ook België, dan is dat Primavera Sound, een festival in Spanje. Daar staan ze op de line-up van TSDC. Dus wie weet komen ze volgend jaar wel weer deze kant op in de zomer. Marianne hoorde je op Kink. Zometeen ook Cloud Surfers. Eerst Prince en Purple Rain. I never meant to-

0: yes en maybes.
1: Cloud Service op King.
0: Voelt een beetje zoals vroeger met voetbalplaatjes sparen, maar dan net iets anders. Heb jij een tatoeage van een liedje uit de King 1500? Dan heb ik je hulp misschien wel nodig. Leg ik je zo meteen uit en je hoort misschien ook wel jouw stemlijstje. Ik roep zo een naam van een persoon die kans maakt op een King 1500 shirt.
2: Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500.

0: een diesel.
1: En? Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Kink. Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
7: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
6: Nee joh, verzekeren kan ook Allianz Direct. Is het zo geregeld.
7: Wow.
8: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
6: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
9: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat. Babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk. 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Half vijf. Kink. ANP Headlines.
4: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. De Duitse justitie zit achter een criminele bende aan die wordt verdacht van goudsmokkel. Daarvoor zijn gebouwen doorzocht in Duitsland, maar ook in Nederland, bij Rotterdam en in Friesland. Er zijn in totaal 3 mensen aangehouden. Bij een mesaanval op een school in Polen zijn zeker 7 mensen gewond geraakt. Er is een verdachte aangehouden, een 19-jarige leerling van de school. Waarom die om zich heen stak, is niet duidelijk. En door de lage waterstand in de rivieren kreeg Rotterdam te maken met veel meer cruiseschepen. In augustus en september waren het er 2 keer zoveel als in dezelfde maanden vorig jaar, meldt het havenbedrijf. Het weer dan van weer online. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en vanavond gaat het regenen. Ook morgen regen met af en toe zonnige perioden. Het wordt morgen een graad of 15.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op een aantal plekken veel vertraging door ongelukken en pechgevallen. Om te beginnen de A6 Lelystad richting Emmeloord. Daar is tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Hou rekening met een half uur vertraging. Dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. De A16 bij daar richting Rotterdam tussen Knoopend Ridderkerk en de Van Brienoordbrug ook een ongeluk. Vertraging een half uur. De A29 berg op Zoom richting Rotterdam. Daar staat een vrachtwagen met pech tussen het Hellegatsplein en Oud-Beijerland. 2 rijstroken ook dicht. Vertraging ook een half uur. De A58 Tilburg richting Eindhoven. Daar gebeurde eerder vanmiddag al een ongeluk met een vrachtwagen en een bestelbus bij Oorschot. De weg is zelfs dicht. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. Verkeer kan via de op- en afrit, maar de vertraging is inmiddels opgelopen tot een uur. En de N65 Tilburg richting Den Bosch. Daar is ook nog eens een ongeluk gebeurd bij Kromvoort. En dit is ook nog eens de omleidingsroute van die A58. Daar staat ook inmiddels al 4 kilometer file met een half uur vertraging.

0: Jan Hoekman. Goeie naam, Henk Jan Hoekman. Jij hebt gestemd op The Pixies, Where's My Mind, Limp Bizkit, My Way, Foo Fighters, Monkey Ranch. En tijdens die liedjes heb jij de tijd om via de Kink-app te laten weten dat je hem gehoord hebt. Want dan is dat Kink 1500 shirt van jou.
1: Kink 1500, jouw stemlijst.

Jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.

0: Uit het stemlijstje van Henk-Jan. The Pixies, Where Is My Mind? En het begint een beetje vorm te krijgen. Ik mis er nog wel een paar. Het lijkt me namelijk echt te gek om een zo groot mogelijk deel van de King 1500 als tatoeage bij elkaar te verzamelen. En dan beginnen bij nummer 1 en dan nummer 2, nummer 3, nummer 4, nummer 5. Dus nou, ik zag gisteren Pearl Jam Black, die is binnen. Die staat traditiegetrouw hoog in de lijst. Zwantina, die heeft die op haar lijst staan. Ik zag ook al medekinker Roland met Everlong van Foo Fighters. Die staat vaak ook hoog. Daphne met Linkin Park. Die stond vorig jaar op 3, geloof ik, hè, met die emptiness machine. Dus dan is de top 3 van vorig jaar al compleet. Maar goed, de nummer 4, 5, 6. Ik mis bijvoorbeeld nog Metallica, Rage Against the Machine. It Smells Like Teen Spirit van Nirvana zal ook hoog staan. Dus heb jij een tatoeage van een artiest of nummer die best wel eens hoog in die lijst zou kunnen eindigen in de King 1500? Laat het even weten. Het zou toch mooi zijn als we nou in elk geval de top 5... maar het mooiste zou zijn de top 10 bij elkaar kunnen verzamelen. En ik heb goede moed dat dat gaat lukken.
1: Stefan Koor.
0: En als je geen tatoeages hebt, bepaal je ook gewoon hoe die lijst eruit komt te zien. Hè? Via king.nl/1500. Zometeen Skunk en Nancy. Eerst Imagine Dragons en Demons.

0: Heb je niks van? Ik voel het tintelen van binnen. Moeten we stoppen?
1: Nee, zo hoor je je juist te voelen.
0: Het bevalt me wel.
2: Dit is Kink.
3: Kink.
2: Alternative Rock Radio.

0: Radio Free Alice op Kink. Kick in the shins. 3 minuten voor 5 uur. Zometeen hoor je het ANP-nieuws.
1: ANP-nieuws. Spoiler alert.
0: Stel dat je niet naar Duitsland kan. Waar ga je dan heen? Tip, het is een grote Nederlandse stad. En het heeft te maken met riviercruises. Dus er moet wel water in de buurt zijn. Het antwoord hoor je zo meteen in het ANP-nieuws. Daarna R.E.M.

0: en ook Radiohead over een paar minuten.
1: Als ondernemer weet je toch allang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Lambers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
7: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
8: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Op diverse plekken in ons land wordt de Hamas-aanval op Israël van precies 3 jaar geleden herdacht. Ook zijn er pro-Palestijnse protesten, zoals op de Dam in Amsterdam en op de stations van grote steden. In Den Haag is vanavond een herdenking bij het Vredespaleis en daar zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen. In Polen is een 19-jarig jongen op school zijn medescholieren en een docent te lijf gegaan met een mes. Daarbij zijn zeker 7 mensen gewond geraakt. 2 zijn er slecht aan toe. De jongen vluchtte na de aanval de school uit, maar is later aangehouden. Waarom hij het deed, is niet duidelijk. Bij Rotterdam en in Friesland zijn gebouwen doorzocht in een Duitse goudsmokkelzaak. Justitie zit achter criminelen aan die sieraden zouden hebben omgesmolten tot goudstaven, om die vervolgens naar Turkije te brengen. Zo kon drugsgeld worden witgewassen. Ook in Duitsland waren doorzoekingen. Er zijn 3 mensen opgepakt. En door de lage waterstand kreeg Rotterdam te maken met veel meer riviercruiseschepen. In augustus en september waren het er 2 keer zoveel als in dezelfde maanden vorig jaar, meldt het havenbedrijf. Door de lage waterstand van de Rijn gingen veel cruises naar Duitsland niet door en weken schepen uit naar Rotterdam. Het weer dan, van weer online. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en vanavond gaat het regenen, met in het zuidoosten kans op onweer. Morgen buien met tussendoor ook zon. Met hooguit 15 graden wordt het een stuk frisser dan de afgelopen dagen.
13: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt een stuk drukker dan gebruikelijk op woensdag. Het staat vooral vast bij Amsterdam, Rotterdam en in Brabant. En dat komt ook nog eens vooral door ongelukken. Om te beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Everdingen zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar gebeurde een ongeluk. 3 rijstroken zijn daar zelfs dicht. Vertraging is opgelopen tot 1 uur. Er staat 12 kilometer file. De A6 Lelystad richting Emmeloord. Bij de Ketelburg ook een ongeluk. Daar is een vrachtwagen met slachtafval van de weg geraakt. De rechterrijstrook is dicht. Hou rekening met 1.5 uur vertraging. De A7 Groningen richting Heerenveen. Tussen Groningen-West en Leek is een ongeluk gebeurd. Zojuist. En de weg is zelfs dicht. De A50 Zwolle richting Arnhem. Tussen Heerde-Zuid en Apeldoorn. 11 kilometer file rijden door een ongeluk. De vertraging 20 minuten. De A58 dan, Breda richting Eindhoven. Daar gebeurde vanmiddag al een ongeluk bij Oorschot. Daar is daar een vrachtwagen en een bestelbus bij betrokken. Verkeer kan er langs via de op- en afrit, maar dat kost je ook bijna 1 uur. Er staat 15 kilometer file en dit gaat tot 6 uur vanavond duren. En tenslotte de N65 Tilburg richting Den Bosch. Voor Kromvoort een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog 20 minuten.
14: Tuurlijk, weer een typische woensdagavondspits.
15: Hey, pst, die file is al voorbij. Dankzij filosofie.
16: Hebben brildragers in hun dromen een bril op? Of zien ze alles wazig?
17: Filosofie, de oplossing voor elke file.
18: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
16: Zometeen hoor je R.E.M. Eerst Radiohead en High and Dry.

nog een poging gedaan om de tekst van dit liedje uit mijn hoofd te leren. Maar dat is geen doen, joh. Ik denk dat ik 3 zinnen erin kom en daarna is het alweer kwijt. Want zo snel gaat het. R.E.M. It's the end of the world as we know it. And I feel fine op Kink. Zometeen ook Franz Ferdinand. Eerst nieuwe muziek van Kyo. That's me.

0: Welk liedje moet ieder kind zo vroeg mogelijk meekrijgen, omdat het van essentieel belang is voor het opgroeien?
1: De muzikale opvoeding. Welk liedje moet mee in de muzikale opvoeding?
0: Woensdagmiddag is de middag om je kinderen bij de radio te zetten. Dan worden ze namelijk flink muzikaal opgevoed. En je hebt zelf ongetwijfeld ook zo'n liedje dat je vader of je moeder vroeger al opzette, en waarbij je nu nog altijd een warm gevoel krijgt van binnen, omdat het zo'n belangrijk onderdeel van je leven is geworden. Ik heb het zelf wel. Ik heb het bijvoorbeeld bij meerdere liedjes. Maar als ik dan bijvoorbeeld The Pretender van Foo Fighters hoor, dat is echt een liedje wat ik aan mijn vader te danken heb. Dus stuur ik wel eens een filmpje als ik op een feestje sta. Zo van, kijk, dit is The Pretender, die heb ik aan jou te danken, pap. Dank je wel nog. En dan besef je hoe belangrijk een goede muzikale opvoeding is. Dus, overpakken met een half uurtje. Halen we gewoon alle kinderen erbij. Die zetten we bij de radio. En dan laten we iets horen wat ieder kind gehoord moet hebben. Maar welk liedje wordt dat? Wat kan volgens jou niet ontbreken in die muzikale opvoeding? Laat dat weten via de Kink app. Dan hoor je hem zo.
1: De muzikale opvoeding.
0: Ook Higpy. Na Candlebox en Far Behind.

0: Thing hoorde je. Op welke leeftijd je begint met muzikaal opvoeden, dat verschilt een beetje per persoon, hè? De een die zet een speaker al tegen de buik tijdens de zwangerschap, de ander focust eerst op leren praten en gaat dan pas een beetje met muziek bezig. Maar ik vermoed dat Medekinker Vita eerder in de eerste categorie zit dan in de tweede. Waarom ik dat vermoed, dat zal zo meteen vast duidelijk worden. En je hoort ook Alanis Morissette over een minuutje of vier.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Kink. Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
9: Voor de makers.
7: Praxis.
6: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend, 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
11: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar 32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
13: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze contractkeuzehulp zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
15: Half zes. Kink. ANP Headlines.
16: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk heeft de politie al meer dan 6600 mensen opgepakt. Veel protesten mondden uit in rellen. En daarbij raakten volgens een Franse minister meer dan 1000 mensen gewond, onder wie veel agenten. Op meerdere plekken in ons land wordt de Hamas-aanval op Israël van 7 oktober 2023 herdacht en het begin van de Gaza-oorlog. Ook zijn er pro-Palestijnse protesten, zoals op de Dam in Amsterdam en op de grote treinstations. En bij München loopt mogelijk een puma vrij rond. Iemand filmde het dier in de buurt van het vliegveld. De politie is op zoek met een helikopter en drones. Kinderen in de buurt mogen niet zonder toezicht buiten spelen. Het weer dan van weer online. Het is droog en op veel plekken schijnt de zon. Maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanavond gaat het regenen. Morgen wisselvallig en een graad of 15.
17: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan meer files dan gebruikelijk op deze woensdagmiddag.
2: Vooral ongelukken geven veel oponthoud en wegwerkzaamheden, zoals de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Utrecht Papekop en Beest, bijna drie kwartier extra reistijd door de wegwerkzaamheden daar. De A6 Lelystad richting Emmeloord, daar is een lading slachtafval op de Ketelbrug terechtgekomen. Dat moet daar grondig gereinigd worden. De rechterrijstok is dicht en dat gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. De vertraging is een half uur. De A7 Groningen richting Heerenveen, tussen Groningen West en Leek is de weg zelfs helemaal dicht door een ongeluk. De A15 Rotterdam Europoort, voor Hoogvliet een ongeluk. Ook hier is de weg dicht. Verkeer richting Europoort kan omrijden via Vlaardingen en Rozenburg over de A4 en de A20. De A24 is op dit moment daardoor tolvrij. A35 Enschede richting Almelo. Voor knooppunt Azenlo staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterreis ook dicht en de vertraging een half uur. En tenslotte de A58 Breda Eindhoven. Daar gebeurde vanmiddag al een ongeluk bij Oorschot. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. De weg is ook wel nog altijd dicht. Verkeer wordt via de op- en afrit geleid, maar hou wel rekening met een uur oponthoud.
17: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
18: En dit is jouw kans, Frida Zieleman. Want de komende drie liedjes die komen uit jouw stemlijstje, Frida Zieleman. Dus als je van je laat horen, dan komt dat Kink 1500 shirt jouw kant op. Live hoor je zo meteen, net als Johan, eerst Alanis Morissette en Head Over Feet.
17: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.
19: I had no choice but to hear you. You stated your case. Diamond.

maand van de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.

0: schaamteloos gejat uit het stemlijstje van Frida. Live Turn My Head op Kink. Heb je nog niet gestemd op de Kink 1500? Doe het nu. Kink.nl.
1: De muzikale opvoeding. Welk liedje moet mee in de muzikale opvoeding?
0: Zet je kinderen bij de radio, want dit is het moment dat ze muziek gaan horen die ze de rest van hun leven moeten gaan onthouden. Vita, jij hebt 1 kind, hè?
2: Ik heb een dochter van 14, Puk.
0: En Puk die krijgt volgens mij een fijne muzikale opvoeding mee.
2: Ja, ik neem ze al vanaf de 3e mee naar concerten van allerlei soorten genres. En eigenlijk is dat de laatste paar jaar allemaal rockmuziek geworden.
0: En is dat dan zeg maar jij die daarop aanstuurt? Of is Puk inmiddels zelf op de leeftijd dat ze denkt, hallo, het moet wel een gitaar hebben?
2: Nou, ik denk dat laatst eigenlijk wel.
0: Dus zij neemt jou een beetje mee naar die rockdingen.
2: Ja, klopt.
0: Ja, en dan is er 1 liedje dat jij noemt. Waar komt dat om de hoek kijken? Waar krijgen we te maken met The Killers, Mr. Brightside?
2: Ja, die heeft ze wel echt van mij meegekregen. Daar ben ik al jaren fan van. En die wordt thuis echt grijs gedraaid. En nu heeft ze zelf op de kamer een platenspeler. En heeft ze zelf ook alle platen aangeschaft. Mm-hmm. Dus ja, dat is echt ook haar favoriete nummer.
0: Maar dat is dan, want je zegt op de 3e ging ze al mee naar concerten. Vanaf de wieg al dat jij Mr. Brightside bijna dagelijks aan haar hebt laten horen.
2: Bijna wel, ja.
0: Werd ze daar op een gegeven moment niet helemaal gek van dan?
2: Nee, want ik vind het nog steeds leuk.
0: Oké, ja, gelukkig. Hoe vaak hoor jij Mr. Brightside op een dag?
2: Op dit moment, zeker omdat we in de puberfase zitten, toch denk ik wel 10 keer per dag.
0: 10 keer per dag? ja, ik wil hem voor jullie draaien, maar kun je dat nog aan dan?
2: Ja, zeker.
0: In dat geval...
2: Dan horen we hem gelijk door heel het huis, dus dan kan iedereen mega meegenieten.
0: Nou, in dat geval zou ik zeggen, ga met het hele gezin meeschreeuwen, want dit zijn de Killers met Mr. Brightside.
2: Gaan we doen, dankjewel.
1: De muzikale opvoeding.

0: Is de soundcheck al begonnen?
1: Weet ik eigenlijk niet.
0: Maar het wordt wel vet vanavond.
1: Het wordt wel heel leuk vanavond.
0: Ja, als je het niet weet, dan weet je ook nog niet of het goed klinkt namelijk. Maar...
1: Laten we daar even vanuit gaan van wel.
0: Ja, want vanavond bij Jim Voorwald in het programma.
1: Bert Ayew in de Kink Live Bunker.
0: Ja, vet.
1: Ja, heel vet. Heel leuk. Ja.
0: Vet. We gaan ze die nieuwe single ook spelen. Die ze 2 dagen geleden, geloof ik.
1: Hebben ze 2 dagen geleden een single gedropt? Morgen dan komen ze in ieder geval met hun nieuwe EP. Dus eigenlijk is vanavond gewoon de soort van pre-release party.
0: Ja, gewoon zin in. Gewoon echt heel veel zin om heel veel van deze gasten te checken. Kinkster. Kinkster. Vanavond dus in de Kink Live Bunker. Bert Ayew, heel veel fijne live muziek. Dat ga je sowieso krijgen. Royal Blood hoorde je 10 over 10 net, Jim.
1: Ja.
0: Daarmee spelen wij Kinkster.
1: Oh.
0: Waarbij de vraag is, welk liedje is ouder? Ja, maar hij was sowieso niet moeilijk, want jij begint zo meteen met deze.
2: Ouder.
0: En ik weet toevallig dat jij op de seconde precies weet wanneer dat nummer uitkwam.
1: Nou, op de seconde weet ik niet, maar American Idiot is 2004. Dat is wel...
0: Het zou nu toch wat zijn als je zou zeggen... Ja, 13 september, 12 minuten over 6, hoezo?
1: Ja, 2004.
0: Ja. Ja. Geen idee of het 13 september is, hoor.
1: Maar. UK tijd, ja, nee, geen idee. Maar 2004, dus niet de nieuwe van Royal Blood. Die hoor je vanavond namelijk als Daily Drop ook.
0: Ja,
1: maar...
0: oh, er is een nieuwe, hè?
1: Ja, er is weer een nieuwe. Maar wel recentelijk, dus ja, nee, Green Day is wel degelijk ouder, ja.
0: Dat is helemaal goed, maar even een resume. Vanavond dus vette live muziek, een vette daily drop.
1: Ja. Vette DJ.
0: Je hebt Skinny Boy op je shirt staan, dat kan niet. Zometeen hoor je Jim Voorwald.
3: Plopperdeplopperdeplop, wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Morgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Kink. Zin in vakantie? Verleng je zomer en boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
7: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
8: Een initiatief van Pfizer.
9: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle Melk Uni Breaker per stuk 99 cent. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
11: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
13: Oh nee, verzekering...
12: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
13: Oh, wil ik wel.
12: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
14: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
15: Shape the future with confidence. EY.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
17: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
18: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels... Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
19: Eerder stoppen met werken?
2: voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
19: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
20: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
22: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Medewerkers van asielzoekerscentra durven geen melding meer te doen van onveilige werkomstandigheden, omdat die genegeerd worden, schrijft NRC. Ze zijn naar de arbeidsinspectie gestapt. Ze hopen dat die kan ingrijpen. In brieven naar de directie hebben medewerkers het over een wie spreekt kan vertrekken cultuur. De burgemeester van Nieuw-Lekkerland vindt het ongepast dat op zeker 30 plaatsen in het dorp hakenkruizen zijn gekalkt en noemt het kwetsend en haatdragend. Zo zijn op straat Israëlische vlaggen geschilderd met in plaats van een Davidster een hakenkruis erin. De gemeente waaronder Nieuw-Lekkerland valt gaat aangifte doen. Het is in Frankrijk wat rustiger geworden bij de scholierenprotesten. Er wordt nog altijd gedemonstreerd, maar er zijn minder rellen, meldt het Franse ministerie van Onderwijs. De politie pakte tot nu toe ruim 6.500 mensen op. Door extreem geweld vielen meer dan 1.000 gewonden, vooral agenten. En oppassen voor wie een blokje om wil in de buurt van München. Daar loopt mogelijk een puma vrij rond. Het dier werd gespot bij het vliegveld. Het is niet duidelijk waar die vandaan komt. Er zijn voor zover bekend geen circussen met puma's in de buurt. De Duitse politie is met drones en een helikopter op zoek naar het dier. Het weer dan van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen trekt een regengebied over het land. In het zuidoosten kan het ook onweren. De temperatuur daalt vannacht naar 9 tot 12 graden. Morgen is er een mix van zon, wolken en buien en wordt het maximaal 15 graden.
21: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op

0: XTC en Making Plans for Nigel in de avondshow van Kink. Oh ja, we kunnen weer.
1: Kink Spitsstrook.
0: Het is 6 uur geweest, dat betekent dat we met z'n allen weer kunnen invoegen op de Kink Spitsstrook. De plek waar ruimte is om wat extra gas te geven. Even wat harder te gaan. Versnelletje omhoog, zo kunnen we de avond met positieve vibes dan wel extra energie beginnen dus. Veel medekinkers zijn weer ingevoegd. Dat vind ik echt te gek, want is het gezellig hier op de Kink Spitsstrook. Het mooie ook is van die spitsstrook is dat je dus niet per se in de auto hoeft te zitten om in te kunnen komen voegen. Dat is het goede nieuws ervan. Ilona die is erbij onder andere. Hallo Ilona, ik zwaai naar je en doet er ook alvast naar je. Olivier is er ook bij. Hallo Olivier. Koen, hallo Koen. Goedenavond. Michel is erbij. Hallo Michel. Mark ook. Hallo Mark. Henk is er ook bij. Hallo Henk. Wat ontzettend fijn dat jij er ook bij bent. Frank is ook aanwezig op de Kink Spitsstrook. Zo. Ja, sorry, ik haal je even in. Ja, sorry. Misschien iets te agressief ingehaald. Maar hallo Frank. Hallo. Suzanne die is er ook bij. Hallo Suzanne, goeie avond. Die schrijft via de Kink app Nothing But Thieves op de Spitsstrook graag. Wat een te gek nieuw album hebben ze gemaakt. Ik ben het daar helemaal met je eens. Van het album hoor je nu A Different Kind of Happiness. Hier is Nothing But Thieves.
1: Kink Spitsstrook.

Counting Crows en Round Here in de avondshow van Kink. Hallo, hallo, hallo. Wat fijn dat je erbij bent. Op deze mooie woensdagavond. Ik ben Jim. Ik vind het te gek dat je deze woensdagavond dus kiest voor jouw Alternative Rock Radio. Vanavond veel muzikale cadeautjes. Eigenlijk elke avond alweer. Ik ben Jim trouwens, hallo. En vanavond onder andere live muziek. De Kink Live Bunker heeft de deuren weer geopend. Of althans, dat is gebeurd. Het is niet alsof die deuren automatisch open gaan. Maar de deuren van de Kink Live Bunker zijn geopend. Vanavond hoor je daar live vandaan Bertha Yu. Een band die morgen met een gloednieuwe EP komt. EP met de titel 5-Year Plan. De titeltrack daarvan is al een paar maanden geleden gelanceerd. Heb je misschien ook wel in de avond van Kink voorbij horen komen. Wat moet je ervan verwachten? Hele energieke rockmuziek. Ja, gewoon lekker ouderwets knallen. Dat is wat er vanavond in ieder geval staat te gebeuren. Ook hoor je de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. En over gitaargeweld gesproken. Dat is de nieuwe single van Royal Blood. Dead Company heet die. Nou, een feestje valt alles behalve dood, denk ik, met die single van Royal Blood. Maar ik ben vooral heel erg benieuwd wat jij daarvan vindt. Net zoals dat ik benieuwd ben naar jouw mening als het gaat om het oeuvre van editors. Vanavond de derde categorie in de Kink Icon Essentials van die band. Vanavond de zoektocht naar het nummer met de beste dan wel de mooiste teksten. Kink Alternative Rock Radio met, als we het dan toch over een feestje hebben,

Hey. Muse Cryogen staat op het nieuwe album The Wow Single. En ongetwijfeld gaat de band delen daarvan tegen horen brengen op 29 en 30 november in de

Wat is het verhaal daarachter? Ik zal hem heel beknopt vertellen. Ik neem elke dag een oude spelcomputer mee naar de redactie van Kink. Die sluit ik aan op het netwerk. Aan zich geen probleem. Qua gamen gaat het helemaal goed. Alleen zijn er files die rondzwerven, zweven en dan uiteindelijk vast komen te zitten in die oude spelcomputer. En dat levert een 8-bit hit op. En daar heb ik eigenlijk jouw hulp bij nodig om deze te identificeren, zodat je zometeen het origineel hoort. Oké, zet je schrap, want dit is de 8-bit hit. Dit is wat er uit mijn oude spelcomputer komt.

0: Laat het weten via de Kink app, dan hoor je zometeen het origineel.
1: Kink. Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
3: Kink. Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
6: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
6: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
10: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
14: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
16: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
1: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op.

0: 19 oktober, dan hoor je de King 1500. En tot donderdag de 15e, dus nog een week en een dagje. Zo lang heb je nog de tijd om jouw stemlijsters in te vullen via de zojuist genoemde adressen. Dat heeft Hermine Boegborn heeft dat ook gedaan. Dank je wel voor je stem. In jouw fantastische lijst vol met fijne alternative rock klassiekers, kan ik in dit geval wel zeggen. Onder andere Gorillaz, Eddie Vedder, een moderne classic dan. En Stevert Verleden hoor je zo meteen naar Guns N' Roses. Dus Hermine, als je zojuist je naam hebt gehoord, Hermine Boegborn, dan wil jij het King 1500 shirt. Meld je aan via de Kink app Guns N' Roses nu.
1: King 1500, jouw stemlijst. Kink.

Nas en Clint Eastwood hier op Kink Alternative Rock Radio. Staat in de stemlijst van een medekinker. Binnenkort de Kink 1500 vanaf maandag 19 oktober om precies te zijn. Je kan nu stemmen via kink.nl en de Kink-app. Dan kan je jouw kieslijst invullen. Doe dat dus vooral.

0: zien dat jouw naam genoemd wordt hier op Kink. En dan maak je automatisch kans op het Kink nieuwe Kink 1500 shirt... die overigens ook met andere nieuwe merch verkrijgbaar is via kinkstore.nl. Maar het shirt is in ieder geval gewoon te winnen. En ik heb aan de telefoon iemand die onder andere op Gorillaz heeft gestemd. Hermine, goeie avond.
1: Goedenavond.
0: Hallo, Gorillaz, Eddie Vedder, Guns N' Roses... dat zijn wel hoogkaliber artiesten die in de Kink 1500 passen wat mij betreft.
1: Ja, wat mij betreft ook.
0: Wat staat er nog meer in jouw stemlijst?
1: Dat gaat van Hatebreed tot Slayer tot Ocean, Color Scene. Het gaat alle kanten op.
0: Ook wat hardere werk, zou ik horen.
1: Ja, ook wel. Ja.
0: Nou, top. Ik hoop dat je een beetje zin hebt in de Kink 1500. Bedankt voor jouw bijdrage in ieder geval.
1: Ja, leuk.
0: En jij krijgt het goede nieuwe Kink 1500 shirt krijg je opgestuurd.
1: Hartstikke fijn. Ik ga hem met trots dragen.
0: Veel plezier ermee, Hermine.
1: Dankjewel.
0: Ja, helemaal top om iemand blij te maken met het Kink 1500. Dus laat ook jouw stem achter via kink.nl en de Kink-app. Dankjewel, Hermine. Oké, moet ik nog wat anders afronden? Namelijk de 8-bit hit. Er zit een plaat vast in mijn oude spelcomputer. Of althans, die zat vast in mijn oude spelcomputer. Toen ik...

te laten horen op de radio. Maar gelukkig is daar Judith, is daar Dennis, Robert, Vincent, Peter, Ivo ook. Die zeggen namelijk allemaal dat het één hit van is van

0: Future Icon, Florence Road, you're the 7563. Hier in de avondshow van Kink. Met zometeen onder andere de nieuwe single van The War on Drugs. En jij bepaalt een van de meest essentiële tracks van Editors. Namelijk die met de mooiste teksten.
1: Kink. Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
2: Is dit het?
3: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit.
2: Hey, dit is het.
3: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
4: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
12: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
13: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
15: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. In Nederland zijn de afgelopen jaren duizenden woningen gekocht met valse papieren, meldt de NOS. Door te frauderen bij de aanvraag van een hypotheek konden criminelen zo tussen de 6.000 en 11.000 huizen in handen krijgen die ze dan gebruiken voor bijvoorbeeld witwassen. Het staat in een rapport dat al een half jaar bij justitie ligt. Vanavond en vannacht zijn fietsen in het centrum van Hogeveen verboden, meldt RTV Drenthe. Het is er al dagen onrustig door groepen jongeren op fatbikes die de confrontatie met de politie zoeken. Ze gooien onder meer met vuurwerk en stenen. Agenten mogen daarom ook preventief fouilleren. Op meerdere plekken in ons land zijn pro-Palestijnse acties bezig. Het is vandaag precies 3 jaar na de Hamas-aanval op Israël en het begin van de oorlog in Gaza. Op onder meer de treinstations van Rotterdam en Utrecht worden sit-ins gehouden. Ook op de Dam in Amsterdam demonstreren mensen met Palestijnse vlaggen. En DENK-Kamerlid Ergin doet aangifte tegen Johan Derksen om uitspraken gisteravond in het tv-programma Vandaag Insight. Ergin had gezegd tegen een verbod op onverdoofd ritueel slachten te zijn. Daarop zei Derksen: we zullen die meneer van DENK eens een strot afsnijden om te zien of dat geen pijn doet. Volgens Ergin gaat dit alle grenzen te buiten. Het weer dan van Weer Online. Vanuit het westen trekt vanavond een regengebied over het land met in het zuidoosten kans op onweer. Morgen wisselen zon en buien elkaar af en wordt het bij een noordwestenwind hooguit 15 graden.
15: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink.

Guetta, You in the Kink Live Bunker. Ik heb begrepen dat de soundchecks die gaan lekker. En die gaan hard ook. Ik voelde net even een soort van, weet je, dat je voelt dat er iets bonkt, ver weg. Nou, ver weg, het is een verdieping beneden. Maar

0: dan hoor je de gloednieuwe single van Royal Blood. Nou, en als je het over fijne herrie hebt, fijne gitaarherrie, dan is Royal Blood daar zeker een heel goed voorbeeld van. Maar voordat het zover is, heb ik eerst Jul nodig met iets anders.
1: Kink Icon Essentials. Editors.
0: Namelijk met het uitkiezen van de meest essentiële platen in het oeuvre van editors. Meer dan 20 jaar zijn ze al bezig. En dat betekent dat ze meer dan genoeg platen hebben waarvan je zou kunnen zeggen, dit is de crème de la crème, dit is het belangrijkste wat ze hebben gemaakt. Oké, je hebt meer dan 7 albums om uit te kiezen. Dus ik help je wel een klein handje. Ik geef jou elke avond een categorie. Aan jou om deze in te vullen via de Kink App. Nou, het is woensdag, dus maandag en dinsdag heb ik al een categorie met jou en de medekinkers behandeld. En dan kwam het volgende uit. Maandag was bijvoorbeeld de beurt aan de beste meezinger. En dat werd, ik wil zeggen, natuurlijk Papa Jul.

is Sugar volgens jou en de medekinker? Vanavond een andere categorie. Vanavond ben ik op zoek naar het nummer met de beste, dan wel de mooiste teksten van editors. Ja, welke is dat volgens jou? Wat is volgens jou een regel van Tom Smith die je raakt? Wat is een lyric die je op je arm zou laten tatoeëren? Wat is volgens jou het nummer met de beste, dan wel de mooiste teksten van editors? Laat het weten via de Kink-app. Hoor je hem zometeen in de Kink Icon Essentials.

0: Pink Floyd, Another Brick in the Wall, hier in de avondshow van Kink.
1: Kink Icon Essentials.
0: Deze week de zoektocht naar de crème de la crème van editors. Wat zijn nou de belangrijkste tracks die deze band heeft gemaakt? Nou ja, dat is eigenlijk aan jou. Alleen help ik je een klein handje door jou elke avond een categorie te geven. De beste meezinger, het meest ondergewaardeerde nummer, die zijn al gekozen. Namelijk Papillon en Sugar. Dat zijn ze. Vanavond het nummer met de beste, dan wel de mooiste teksten. Ik had deze eigenlijk wel een klein beetje verwacht. Maar dat is helemaal niet erg. Toch zijn er meerdere tracks binnengekomen. Iemand die zegt bijvoorbeeld Sugar ook. Of Camera van Editors. Nou, er zijn andere mensen die zeggen oprotten met de camera. Maar dat maakt verder niet uit. Enrique die zegt de phone book. Maar voor de rest krijg ik hier van Ronnie en van Erik en van Clara en van Rutger ook allemaal binnen. Dat kan er maar eentje zijn. En het is geworden Smokers Outside the Hospital Doors.

beste, dan wel de mooiste teksten. Smokers Outside the Hospital Doors, van de editors dus. Ja, niet gekozen door mij hoor, overigens, maar door jou en de medekinker. Morgen de beurt aan de laatste categorie in de Kink Icon Essentials for Editors. Dan de beste track ooit gemaakt. Heel erg benieuwd wat daaruit gaat komen. Hey, en zometeen hier in de avondshow van Kink. Uiteraard weer een aantal platen uit een stemlijst van een medekinker. Stemlijst, ja, de Kink 1500 stemlijst. En ook de Daily Drop komt eraan. De belangrijkste release van de

0: 10 over 10. Nou ja, het is half 8 geweest, dat wel. Maar zometeen dus een gloednieuwe single die minstens net zo hard gaat als deze. Cage the Elephant en U2 komen er ook aan. Kink.
1: Heb jij al gestemd op de Kink 1500? Elke uur draaien we 3 tracks uit misschien wel jouw stemlijst. Hoor je je naam en jouw stemlijst? Stuur dan meteen een bericht met de Kink-app naar de studio. En win het nieuwste Kink 1500 shirt. Meer info en stemmen in de Kink-app en op kink.nl.
2: Kink. Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
6: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
5: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos. Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
11: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
12: Slecht plan.
11: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
13: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woningpas, 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik. Gamma!
14: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
15: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
14: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
16: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: Overigens ook gewoon te bestellen via kinkstore.nl en andere nieuwe merch items. Maar het is natuurlijk leuker om er eentje te winnen. En wat moet je daar dus voor doen? Nou, dat werd net al gezegd. Stemmen via kink.nl, dan wel de Kink-app. Dat heeft Lena Wildervank ook gedaan. Lena Wildervank, als je er op dit moment bij bent bij de avondshow, meld je dan aan via de Kink-app, want jij wint het Kink 1500 shirt. Omdat je hebt gestemd op onder andere Biffy Clyro, Cage the Elephant. En hier is U2, The Unforgettable Fire.
1: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

Biffy fucking Clyro en Many of Horror hier in de avondshow van Kink. Daily Drop. Als het 7:50 is geweest, elke maandag tot en met vrijdagavond, dan kan ik je garanderen dat je sowieso iets nieuws ontdekt. Want dan hoor je de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. En vandaag is dat een nieuwe single van Royal Blood. Het duo Mike Kerr en Ben Thatcher die zijn weer flink bezig geweest in de studio. Over een maand dan verschijnt het album Dead Company, alweer de 5e plaat van deze gasten. Ik heb een paar weken terug, heb ik met ze gesproken over het album. En je kan eigenlijk wel dit album omschrijven als Mike Kerr en Ben Thatcher Unhinged. Ze hebben het zelf geproduceerd. Ze dachten eigenlijk gewoon, dit zijn onze ideeën en niemand gaat eraan zitten. Dit is wat wij Royal Blood vinden. En wat betekent dat? Nou, keiharde gitaarmuziek. Nou, dat ben je misschien al gewend van Royal Blood, maar dat is ook zeker het geval met de titeltrack van het nieuwe album. Ik ben heel erg benieuwd wat jij vindt van dit nieuwe werk.

0: Daily Drop.
1: Daily Drop feedback.
2: Zo, die beukt hier zo keihard door mijn koptelefoon heen, joh. Dat is echt niet normaal. Nieuwe single van Royal Blood heet Dead Company. Is de titeltrack van het nieuwe album dat volgende maand verschijnt. 6 november om precies te zijn. Ja, zet die inderdaad maar in je agenda. Ja, ik vind hem helemaal te gek. Maar goed, wat ik vind, dat is één ding. Wat jij vindt is nog veel belangrijker. Anders heeft het geen zin om het nog een keer te draaien. Iwan, die is fan in ieder geval. Die zegt, drums zijn lekker hard. Klinkt weer oldschool Royal Blood dit. Helemaal top. Marieke, die zegt, lekker. Mag zeker veel vaker. Carl, die zegt, lekkere beat en goede muziek. Zoals eigenlijk altijd met Royal Blood. Klink ik zelf waardig als je het aan mij vraagt. Ook Michiel, die zegt, lekker hoor. Ilone, die zegt, wow, zo zijn de speakers weer schoongeblazen. Ja hoor, kom maar door met de nieuwe plaat. Dit is fantastisch. Hatseflats. Ja, nee, dan weet je dat het goed zit. Matthijs die zegt, Royal Blood, ik vind hem beter dan 10 over 10. Lekker, man. Andere Michiel, die zegt, ik heb slechts de laatste halve minuut gehoord van Royal Blood. Maar man, die is lekker. Dat beukt lekker door. Ook Ellen, die zegt, lekker Royal Blood. Jan, die zegt, die maken samen een bakherrie wat mij betreft. Zeker blijven draaien. Groetjes van Jan. De nieuwe van Royal Blood dus. Nou, dat komt goed. Alles behalve Dead Company in dit geval. Kink Alternative Rock Radio met nu de nieuwe single van Leap in de avondshow. Dit is Blood.

0: Ook heel erg fijn hoor, deze nieuwe single van Liep. Je hoorde Bloodlines in de avondshow van Kink. Met zometeen onder andere muziek van Violet Grohl en de Red Hot Chili Peppers. En bezoek in de King Live Bunker staat vanavond namelijk Bert Ayoe.
1: Kink. Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
2: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
1: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
5: Ik ook niet.
6: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade en door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
12: Meer voor minder. Simpel.
13: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
14: Altijd.
13: En een paar nieuwe broeken?
14: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale. Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
15: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Een doorbraak in het Overasselt dossier. De politie denkt te weten wie de beveiliger bij het huis van een drugscrimineel doodschoot, schrijft het AD. Het gaat om een man uit Oekraïne die als eerste het vuur opende. De politie denkt op camerabeelden te zien dat ook twee mannen uit Frankrijk op de beveiliger schoten. De Tweede Kamer steunt een wet die veroordeelden verplicht tot het dragen van een alcoholmeter. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met een alcoholverbod omdat ze met te veel drank op achter het stuur zaten. Het apparaat controleert dag en nacht op alcohol en vervangt bloed- en urinetesten die vaak zijn te omzeilen. Het asielzoekerscentrum in Alberg is gisteren nacht vanuit een rijdende auto beschoten, meldt RTV Oost na een anonieme tip. Er klonken rond 14:15 meerdere harde knallen. In de auto zouden meerdere mensen hebben gezeten. Het AZC in Alberg is al 2 keer eerder beschoten. En 2 kinderboeken van de schrijvers Rutger Vink en Thomas van Grinsven zijn bekroond. De verkleinstaal is uitgeroepen tot gouden boek voor ruim 75.000 verkochte exemplaren. Van de tijdmachine zijn meer dan 150.000 boeken verkocht en is platina boek. Vink en van Grinsven zijn onder jongeren bekend van hun YouTube-kanaal. Het weer dan van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het zuidwesten trekt een regengebied over het land. In het zuidoosten kan het gaan onweren. Morgen wisselen zon, wolken en buien elkaar af. Het wordt dan maximaal 15 graden.
15: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Jim Vorwald. Kink. Kink.

en 595. Ze doet het voorprogramma van Biba Doobie in AVAS Live. Nou ja, als je zeg maar twee grote kink-icons... Nou, één future-icon, dat is Violet Gore. Ik denk dat we Biba Doobie inmiddels wel gewoon een kink-icon kunnen noemen. Maar die beide op één avond, dat is te gek hoor. Ze doen trouwens twee avonden, dus mochten er nog tickets zijn... De keuze is reuze, zou ik bijna zeggen. Begin december staan ze in AVAS Live. Welkom bij de avondshow van Kink. Ik ben Jim. Zometeen bezoek hier in de studio. Vanavond hoor je ze namelijk vanaf de Kink Live Bunker... en dus ook even hier waar ik op dit moment zit... Dan gaan ze een verdiepingje naar beneden en gaan ze de Kink Live Bunker slopen. Ik heb het over Bertha Yu. Ze zijn hier. Morgen verschijnt er namelijk een nieuwe EP van de band. En die release gaan ze vanavond hier alvast vieren. Bertha Yu zometeen naar de Cranberries. Dit is Linger.

0: nieuwe single van Magazine heet Cowboy Sinatra. En die hoorde je hier in de avondshow van Kink. Met zometeen gitaargeweld vanaf de Kink Live Bunker. Bertha Joui is hier namelijk. Maar ook zometeen een stemlijst van een medekinker. Die heeft gestemd op de Kink 1500. Maar met daarin onder andere Fontaine's DC en White Lies.
1: Kink. Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
4: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1+1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.

0: als 24. Download de app en start met vinden.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
5: Het eten is klaar, aan tafel.
6: Zo, dat ziet er lekker uit.
7: Ja, een broodje.
8: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.

0: En dan nu een stemlijst van een medekinker. In dit geval John de Goede. Is je naam John de Goede en heb jij gestemd op de Kink 1500? Meld je dan aan via de Kink app, want dan maak jij dus kans op het nieuwe Kink 1500 t-shirt. Op de stemlijst van John. Oh, een paar goede platen hoor. Potverdorie. Boys in the Battleland. Fontaine's DC zometeen. En ook White Lies. Farewell to the Fairground hoor je na Case Choice.
1: Kink 1500. Jouw stemlijst.

0: Catalaan, hier in de avondshow van Kink.
1: Ergens in Hilversum, diep onder de grond, schuilen artiesten zich tegen de middelmatigheid van de mainstream. En kunnen zij zonder enige gêne helemaal losgaan. De deuren zijn geopend van de Kink Live Bunker.
0: En in de Kink Live Bunker staat de Duits-Nederlandse band Bertha Yu. Over ongeveer 3 uur en een kwartier... dan releasen ze hun gloednieuwe EP 5-Year Plan. Daarvan gaan ze nu een paar tracks spelen. En ze beginnen met de titeltrack. Ik krijg een duim omhoog, dus we kunnen beginnen. Bertha Yu, nu live vanaf de Kink Live Bunker. Dit is 5-Year Plan.

Bertha Joe. Vanaf de Kink Live Bunker 5-year plan hoorde je ze zojuist spelen hier. Arthur die zegt wie de Kink en Black al vaker draaien. Nou ja, vaker laten spelen, dat zou ik bijna willen zeggen. Ik wacht even totdat ze even bij adem zijn gekomen. De leden van Bertha Joe. Een 5-year plan is overigens ook de naam. Niet alleen maar van de nummer wat je net hoorde, maar ook van de EP die morgen dus verschijnt. Van die EP nog 2 tracks. Ja, ik krijg een duim omhoog. Vanaf de Kink Live Bunker nu Bertha Joe. Dit is Get to Work Live.

0: Oh, wat als je het goed zegt, hé. Ja, het klinkt, als je de band introduceert als zijnde... hé, een Duitser en een paar Nederlanders vormen een band... klinkt anders het begin van een hele slechte grap... maar het is eigenlijk gewoon helemaal te gek.
1: Nu, in de Kink Live Bunker.
0: Bertha, you hoorde je met Get to Work in de Kink Live Bunker. Nou, ze zijn hard aan het werk op dit moment. Snel even wat zweetdruppels worden er van voorhoofden afgedept op dit moment. Terwijl ze dan zometeen het laatste nummer gaan spelen van vanavond. Alle nummers die je net live hebt gehoord, nu live hoort... staan allemaal op de nieuwe EP van Bertha You. Die heet 5-Year Plan. Ze gaan dus ook op tour. Vooral naar Duitsland en naar Engeland. Volgend jaar komen ze nog naar Nederland. Maar de exacte data, daar mogen ze echt nog niks over zeggen. Dat is dan wel weer jammer, hè? Nou, nee, binnenkort dan hoor je dus meer van deze band. Oké, ja, ik zie iedereen gereed staan in de Kink Live Bunker. Dus ik zeg, we doen er nog eentje. Ja, ik krijg geen knikkende hoofden. Dat is een heel erg goed teken. Bertha You vanaf de Kink Live Bunker. Moet ik even op het setlistje kijken wat ze me hebben gegeven. Hou dat ze uiteraard. 5-year plan en get to work hebben we al gehad. En nu vanaf de Kink Live Bunker. Bertha You dus live. Dit is How Does It Feel?

wat een energie! Zo! Berta Yu vanaf de Kink Live Bunker. Je hoorde How Does It Feel? Zo, nou, dat voelt goed, kan ik je zeggen. Godverdorie, zeg hé. Ik ben niet de enige die dat vindt. Ed, die geeft veel complimenten via de Kink App. Die zegt een beetje wet lag in de vijfde versnelling. En ook een beetje de last in a party. Heel erg lekker. Lekker ook. Berta Yu, dat zegt Marieke via de Kink App. Ja, helemaal te gek. Berta Yu, dankjewel. Thank you very much. For coming over to the Kink Live Bunker and playing three songs from your new EP. De nieuwe EP komt dus morgen uit. A Better You 5-year plan. Thank you so much. Thank you so much for being here. Thank you for playing live. Godverdomme, dat was lekker zeg. The Cure op Kink. Why can't I be yet?

0: zien dan, hè. Why can I be you? The Cure, hier op Kink. Zeg, het is al 9 uur geweest. Deze editie van de avondshow zit er tijdtechnisch gezien sowieso op. Maar nu ook. Morgen, dan ben ik uiteraard weer. Dan wederom met de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. Welke dat is, eigenlijk nog geen idee. Ik moet even kijken wat er allemaal uitkomt morgen. Of checken morgen gewoon. En de laatste categorie in de Kink, Icon Essentials for Editors. Dan de zoektocht naar simpelweg de beste track ooit. Krijg ik ook nog een berichtje van Iris binnen via de Kink App. Heel lekker was dit. Ja, Bertha You live in de Kink Live Bunker. Hou de social media kanalen van Kink in de gaten. Want voor je het weet, mocht je die sessie voor een deel of helemaal net gemist hebben. Je hoeft het eigenlijk niet te missen. Want binnenkort is het ook gewoon allemaal online te vinden in de Kink App. En natuurlijk via kink.nl/livebunker. Zometeen na het ANP nieuws van 9 uur. Onder andere David Bowie. En ook de nieuwe single van Kingfisher. Ik wens je een hele fijne avond. Toedeloe.
1: Kink. Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
3: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
4: Honda, the power of dreams.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
8: Voor de makers. Praxis.
9: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
12: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar. Verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
13: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
14: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. De 87-jarige Spaanse vrouw die na zo'n 70 jaar haar huisarts zou worden gezet, is overleden. De uitzetting leidde tot grote woonprotesten in Spanje. Mensen wilden dat huurders beter worden beschermd. Een politieke crisis volgde, waardoor de premier nieuwe verkiezingen uitschreef. De Amsterdamse burgemeester Halsema heeft een einde laten maken aan een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera. De ME was aanwezig om de 100 betogers uiteen te drijven, maar hoefde niet in te grijpen. Ze demonstreerden eerder op de Dam, maar onderweg werd de sfeer steeds grimmiger. Een 30-jarige Oekraïner is volgens de politie de man die een overrasseld de beveiliger bij het huis van een drugscrimineel doodschoot. Dat meldt het AD. Op camerabeeld is te zien dat hij als eerste het vuur opende. In zijn verhoor wilde de man niks zeggen. Twee andere verdachten hebben ook op de auto van de bewaker geschoten. In Amerika kregen de advocaten van de ter dood veroordeelde Krista Pike deze week te horen dat ze hersendood was en dat de beademing zou worden gestopt. Maar een dag later werd ze wakker en begon ze te praten, zei een advocaat op een persconferentie. Pike zou vorige week worden geëxecuteerd, maar ze overleefde twee dodelijke injecties. Het weer dan van Weer Online. Het is bewolkt en op veel plaatsen regent het. De temperatuur daalt vannacht naar 9 tot 12 graden. Morgen is er een mix van zon, wolken en buien. En het wordt dan maximaal 15 graden.
16: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink.

0: Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500. Kink.
1: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
6: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
7: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
8: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
10: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.

0: Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
1: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er, met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Topdeals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
0: Oh. Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
5: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
6: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
7: Slecht plan.
6: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
4: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
8: Het eten is klaar, aan tafel.
9: Zo, dat ziet er lekker uit.
10: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
11: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
12: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
13: Voor de makers.
14: Praxis.
15: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. In een Amsterdamse synagoog is vanavond de Hamas-aanval op Israël van precies 3 jaar geleden herdacht. Bij de aanval vielen meer dan 1200 doden. En daarna begon de oorlog in Gaza, waarbij het Israëlische leger ruim 70.000 mensen doodde. Bij de herdenking in de synagoge waren ook de ministers Jazilkus, Berendsen en Letschit. Ergens anders in Amsterdam is een pro-Palestijns protest op last van de burgemeester ontbonden. De demonstratie begon op de Dam en daarna gingen de 100 betogers naar de Stopera. Maar onderweg werd de sfeer grimmiger. Er werd vuurwerk afgestoken en op een spandoek stond: wij steunen Hamas. De politie heeft het protest beëindigd. De 87-jarige Spaanse vrouw die onlangs na 70 jaar uit haar huurwoning zou worden gezet is overleden. Haar uitzetting leidde tot massale protesten en nieuwe verkiezingen in Spanje. Volgens haar advocaat mocht de vrouw uiteindelijk toch in haar huis blijven, maar ze lag in het ziekenhuis waar ze overleed. En voor wielrenner Dylan van Baarle zit het seizoen erop. Hij heeft zijn pols gebroken, meldt zijn ploeg. Tijdens een training in Tiel was hij betrokken bij een aanrijding met een auto en kwam ten val. Hij moet aan zijn pols worden geopereerd. Van Baarle won in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. Het weer dan van Weer Online. Het is bewolkt en het trekt vannacht een regengebied over het land. De temperatuur daalt naar 1 graad of 10. Morgen zon, maar ook wolken en buien. En het wordt dan maximaal 15 graden.
17: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: met Vrijdag Corvée. Michiel Veenstra en Erik Kortom trappen je laatste werkdag af vanaf 6 uur 's ochtends. De vrijdagmiddagborrel is gezelliger dan ooit. Want om 3 uur proosten Jim Voorwald en Isabel Brinkman met jou op het weekend. Zaterdag en zondag hoor je ook de beste alternative rock. Op het sportveld, onderweg naar je tante's verjaardag en in je woonkamer met je vrienden over de vloer. Het weekend van Kink, dat is pas vrij hebben. Alternative Rock Radio. Kink.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapwinkel Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapwinkel Dagstein.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
8: Shape the future with confidence. EY.
9: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
2: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van 3000 euro Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
3: Honda, the power of dreams.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen... en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
7: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
8: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
7: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
8: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
10: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Burgemeester Halsema heeft in Amsterdam een demonstratie laten beëindigen van mensen die opkomen voor Palestijnen. De demonstranten riepen dingen als lang leven 7 oktober. Ook hadden ze een spandoek met daarop de tekst We support Hamas. Het is vandaag 3 jaar geleden dat Hamas in Israël ruim 1200 mensen vermoordde. In de Noordzee bij IJmuiden is een vrouw van 86 doodgevonden, meldt NH Nieuws. Haar man sloeg alarm toen hij haar niet meer zag nadat ze was gaan zwemmen. De kustwacht, de reddingsbrigade en een traumahelikopter gingen naar haar op zoek. Uiteindelijk werd ze gevonden. Reanimatie mocht niet meer baten. In het Drentse Hogeveen is het vanavond tot nu toe rustig gebleven, meldt de regionale omroep, na de problemen van de avonden ervoor. Toen vielen minderjarige jongeren voorbijgangers lastig en werd met zwaar vuurwerk gegooid. Hogeveen heeft maatregelen genomen. Ze mag de politie in het centrum nu preventief fouilleren. En in Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt voor de diefstal van 4 schilderijen van de beroemde schilder Renoir. Ze werden vorige maand gestolen uit een museum bij Nice in ongeveer 3 minuten tijd. 2 van de geroofde schilderijen zijn nog zoek. Ze zouden samen 8 tot 10 miljoen euro waard zijn. Het weer van Weer Online. Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt 15 graden.
10: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

before.

0: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
0: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.

0: Dit is King.
1: Alternative Rock Radio. King. 12 uur. King. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Spanje is de vrouw van 87 overleden die het gezicht werd van de Spaanse wooncrisis. Ze moest vorige maand in Madrid na 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een fikse verhoging de huur niet meer kon betalen. Haar uithuiszetting zorgde in Spanje voor massale protesten tegen de woningnood en de hoge huurprijzen. Burgemeester Halsema walgt ervan dat demonstranten vanavond in Amsterdam de gewapende beweging Hamas hebben bejubeld. 3 jaar na de terreuraanval op Israël stonden pro-Palestijnse betogers bij het monument op de Dam met een vlag waarop stond "We support Hamas". Uiteindelijk maakte de politie een eind aan de demonstratie. Russische hackers hebben volgens BNR gestolen data op het dark web gezet van Shell en Philips. Het zou niet gaan om gevoelige persoonsgegevens. De cyberaanval werd afgelopen zomer al gemeld. De hackersbende eiste losgeld, maar nu de gestolen gegevens zijn gepubliceerd, lijkt het erop dat er niks is betaald. En Lionel Messi is na zijn laatste interland voor Argentinië overladen met reacties op social media. En ook zijn oude rivaal heeft van zich laten horen, Cristiano Ronaldo. Die schreef op Instagram dat hij veel respect heeft voor alles wat Messi met Argentinië heeft bereikt. Ronaldo sloot zijn berichtje af met een dikke knuffel. Het weer van Weer Online. Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt 15 graden.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Het terrein in Landgraaf, waar elk jaar Pinkpop wordt gehouden, verandert tijdelijk in een noodopvang. Het kabinet had erom gevraagd en de gemeente heeft ja gezegd. De komende anderhalf jaar kunnen er maximaal 300 asielzoekers terecht. Behalve in de zomer, want dan zijn er op het terrein allerlei festivals, zoals dus Pinkpop. In een Amsterdamse synagoge is de Hamas-aanval op Israël van precies 3 jaar geleden herdacht. Bij de aanval vielen meer dan 1200 doden en daardoor begon de oorlog in Gaza, waarbij het Israëlische leger ruim 70.000 mensen doodde. Bij de herdenking in de synagoge waren ook de ministers Jezilkus, Berendsen en Letschert. In Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt die iets te maken zouden hebben met een schilderijenroof. Vorige maand werd ingebroken in een museum bij Nice en daarbij werden in een paar minuten tijd 4 werken meegenomen van de beroemde schilder Renoir. 2 schilderijen zijn nog altijd spoorloos. En Johan Derksen vindt het kinderachtig dat een kamerlid van DENK aangifte tegen hem doet van bedreiging. Derksen had eerder gezegd over onverdoofd ritueel slachten. We zullen die meneer van DENK eens een strot afsnijden om te zien of dat geen pijn doet. Volgens Derksen snapt iedereen dat het niet letterlijk bedoeld is. Het weer van Weer Online. Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Overdag een afwisseling van zon, wolken en buien en het wordt 15 graden.
0: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.

0: Twee uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Het gaat nog altijd niet goed met wilde dieren. In de afgelopen 50 jaar is bijna 3/4 van alle populaties verdwenen, zegt het Wereld Natuurfonds. Veel wilde dieren zijn hun leefgebied verloren door bomenkap, vervuiling en klimaatverandering. Toch is er ook nog goed nieuws, zo neemt het aantal wilde tijgers weer toe. Burgemeester Halsema van Amsterdam vindt het verschrikkelijk dat demonstranten hun steun hebben uitgesproken voor de gewapende groep Hamas. Het was een protest van mensen die opkomen voor Palestijnen. Ze hielden een vlag omhoog waarop stond "Wie support Hamas?". Zulke teksten mogen, dus kon de politie volgens Halsema toen niet ingrijpen. Het lijkt afgelopen avond rustig gebleven in het Drentse Hogeveen, meldt de regionale omroep. De avonden ervoor was er veel overlast door jongeren. Die intimideerden voorbijgangers en gooiden met zwaar vuurwerk. Hogeveen heeft nu maatregelen genomen. Ze mag de politie in het centrum preventief fouilleren. En Lionel Messi is na zijn laatste interland voor Argentinië overladen met reacties op social media. En ook zijn oude rivaal heeft van zich laten horen, Cristiano Ronaldo. Die schreef op Instagram dat hij veel respect heeft voor alles wat Messi met Argentinië heeft bereikt. Ook veel andere bekenden uit de voetbalwereld hebben gereageerd. Het weer van Weer Online. Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Overdag een afwisseling van zon, wolken en buien. En het wordt 15 graden.
0: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.